0: Ik ben Hans van der Heijden. Een 59-jarige man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990 en verboden wapenbezit. Hij werd vorig jaar via een DNA-match met een Britse databank opgespoord en bekende. De straf valt lager uit dan de eis. Ook moet hij €680 schadevergoeding betalen. Airbus en MTU Aero Engines richten een joint venture op voor de ontwikkeling van waterstofvliegtuigmotoren. De motoren gebruiken brandstofcellen die waterstof omzetten in elektriciteit, stoten alleen waterdamp uit en zijn lichter dan batterijen. De samenwerking start naar verwachting volgend jaar. Wanneer de technologie in de luchtvaart wordt toegepast, is nog onbekend. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het Hof legde haar 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar met enkelband. Ze gaat in cassatie, waardoor de straf wordt opgeschort. Haar uitsluiting van verkiezingen is inmiddels verstreken. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommet. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. En dan nog het weer. In de nacht krijgt een groter deel van het land te maken met meer bewolking. Alleen in het noordoosten zou een licht buitje kunnen vallen. De temperatuur zakt naar 19 graden in het zuidwesten en 15 graden in het noordoosten en oosten. Morgen begint de dag op veel plaatsen met bewolking, maar in de loop van de dag komt vooral in het westen en noordwesten de zon vaker tevoorschijn. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: éclore.
1: De nacht is van Girl Power.

0: Ik ben Hans van der Heijden. Een 59-jarige man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990 en verboden wapenbezit. Hij werd vorig jaar via een DNA-match met een Britse databank opgespoord en bekende. De straf valt lager uit dan de eis. Ook moet hij €680 schadevergoeding betalen. Airbus en MTU Aero Engines richten een joint venture op voor de ontwikkeling van waterstofvliegtuigmotoren. De motoren gebruiken brandstofcellen die waterstof omzetten in elektriciteit, stoten alleen waterdamp uit en zijn lichter dan batterijen. De samenwerking start naar verwachting volgend jaar. Wanneer de technologie in de luchtvaart wordt toegepast, is nog onbekend. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het hof legde haar 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar met enkelband. Ze gaat in cassatie, waardoor de straf wordt opgeschort. Haar uitsluiting van verkiezingen is inmiddels verstreken. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommet. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. En dan nog het weer. In de nacht krijgt een groter deel van het land te maken met meer bewolking. Alleen in het noordoosten zou een licht buitje kunnen vallen. De temperatuur zakt naar 19 graden in het zuidwesten en 15 graden in het noordoosten en oosten. Morgen begint de dag op veel plaatsen met bewolking, maar in de loop van de dag komt vooral in het westen en noordwesten de zon vaker tevoorschijn. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Hans van der Heijden. Een 59-jarige man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990 en verboden wapenbezit. Hij werd vorig jaar via een DNA-match met een Britse databank opgespoord en bekende. De straf valt lager uit dan de eis. Ook moet hij €680 schadevergoeding betalen. Airbus en MTU Aero Engines richten een joint venture op voor de ontwikkeling van waterstofvliegtuigmotoren. De motoren gebruiken brandstofcellen die waterstof omzetten in elektriciteit, stoten alleen waterdamp uit en zijn lichter dan batterijen. De samenwerking start naar verwachting volgend jaar. Wanneer de technologie in de luchtvaart wordt toegepast, is nog onbekend. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het Hof legde haar 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar met enkelband. Ze gaat in cassatie, waardoor de straf wordt opgeschort. Haar uitsluiting van verkiezingen is inmiddels verstreken. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommen het. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. En dan nog het weer. In de nacht krijgt een groter deel van het land te maken met meer bewolking. Alleen in het noordoosten zou een licht buitje kunnen vallen. De temperatuur zakt naar 19 graden in het zuidwesten en 15 graden in het noordoosten en oosten. Morgen begint de dag op veel plaatsen met bewolking, maar in de loop van de dag komt vooral in het westen en noordwesten de zon vaker tevoorschijn. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Marine Le Pen doet volgend jaar gewoon mee aan de Franse presidentsverkiezingen. Dat liet de rechtsradicale politica weten op de Franse televisie vlak nadat de rechter haar in hoger beroep had veroordeeld. Ze kreeg die straf omdat ze Europees geld zou hebben doorgesluist naar haar eigen partij, Rassemblement National. Le Pen legt zich daar niet bij neer en stapt nu naar de Franse Hoge Raad om de uitspraak aan te vechten. Aan de Braamstraat in Eindhoven zijn gisteravond 8 woningen ontruimd nadat de politie in een kelderbox een partij professioneel vuurwerk vond. De politie nam geen enkel risico en zette de omliggende straten direct af. De eigenaar van de kelderbox is intussen opgepakt. Dat laat de politie weten aan Hart van Nederland. Flexwerkers krijgen vanaf 2028 meer zekerheid over hun inkomen en werktijden. Een ruime meerderheid in de Senaat stemde voor het nieuwe wetsvoorstel. De wet moet een einde maken aan de zogenaamde draaideurconstructies, waarbij werkgevers flexwerkers jarenlang van het ene naar het andere tijdelijke contract schuiven. En een bizar verhaal uit Amerika. Een peuter die na een val in een zwembad dood was verklaard, bleek uren later in het mortuarium ineens toch weer te ademen. Dit gebeurde al op 8 februari in Phoenix, maar komt nu pas naar buiten via politiedocumenten. Het jongetje heeft dit incident overleefd en mocht na een tijdje zelf weer naar huis. Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat. Het weer tenslotte, er trekken vandaag aardig wat wolkenvelden over het land, maar tussendoor laat ook de zon zich zien. In Zeeland heb je waarschijnlijk de beste kans op zon. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 20 graden aan de noordkust tot 23 graden in het midden. Het zuiden spant de kroon, daar wordt het nog zo'n 27 graden. En tot zover het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam, tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Raasdorp kom je een kapotte vrachtauto tegen. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 5 tot 10 minuten. De A16 richting Rotterdam, want het verkeer ondervindt daar last van de afsluiting van de A20. Tussen afrit Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein betekent dat 10 minuten vertraging. De A28 Amersfoort richting Zwolle, tussen Strand Nulde en Harderwijk, kom je een kapotte vrachtauto tegen. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Marine Le Pen doet volgend jaar gewoon mee aan de Franse presidentsverkiezingen. Dat liet de rechtsradicale politica weten op de Franse televisie vlak nadat de rechter haar in hoger beroep had veroordeeld. Ze kreeg die straf omdat ze Europees geld zou hebben doorgesluist naar haar eigen partij, Rassemblement National. Le Pen legt zich daar niet bij neer en stapt nu naar de Franse Hoge Raad om de uitspraak aan te vechten. Aan de Braamstraat in Eindhoven zijn gisteravond 8 woningen ontruimd nadat de politie in een kelderbox een partij professioneel vuurwerk vond. De politie nam geen enkel risico en zette de omliggende straten direct af. De eigenaar van de kelderbox is intussen opgepakt. Dat laat de politie weten aan Hart van Nederland. Flexwerkers krijgen vanaf 2028 meer zekerheid over hun inkomen en werktijden. Een ruime meerderheid in de Senaat stemde voor het nieuwe wetsvoorstel. De wet moet een einde maken aan de zogenaamde draaideurconstructies, waarbij werkgevers flexwerkers jarenlang van het ene naar het andere tijdelijke contract schuiven. En een bizar verhaal uit Amerika. Een peuter die na een val in een zwembad dood was verklaard, bleek uren later in het mortuarium ineens toch weer te ademen. Dit gebeurde al op 8 februari in Phoenix, maar komt nu pas naar buiten via politiedocumenten. Het jongetje heeft dit incident overleefd en mocht na een tijdje zelf weer naar huis. Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat. Het weer tenslotte, er trekken vandaag aardig wat wolkenvelden over het land, maar tussendoor laat ook de zon zich zien. In Zeeland heb je waarschijnlijk de beste kans op zon. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 20 graden aan de noordkust tot 23 graden in het midden. Het zuiden spant de kroon, daar wordt het nog zo'n 27 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen met 80 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen afrit Veghel en Waardenburg, 10 minuten oponthoud. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd, tussen Leidschendam en Knoopend Hofvliet, 10 minuten vertraging, 1 rijstrook is dicht. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Rotterdam Feyenoord en Knoopend Bresseplein, 20 minuten oponthoud door werkzaamheden op de A20. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel. Een kwartier vertraging, daar zat een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Je luistert naar Vallen en Opstaan.
4: De soundtrack of your morning.

0: Goedemorgen, lieve luisteraars. Het is woensdagochtend en het is iets over zeven, 7:05. En dat betekent dat je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio.
1: Hey, hey, hey.
0: Yeah. Mijn naam is Deborah, maar ik ben hier gelukkig niet alleen. Ik ben hier met de frisse en fruitige en ontzettend enthousiaste Danique.
1: Ja, en Lucie, ja. Hè?
0: En Lucie, niet te vergeten voor de mensen die meekijken op de Twitch. Die kunnen Lucie ook zien. En zoals iedere dag beginnen we ons hardop af te vragen. Wat voor dag is het vandaag? Is het een bijzondere dag? Moeten we ergens bij stilstaan of juist niet? Ja. Danique, wat is het vandaag voor dag?
1: Het is vandaag Wereldonthullingsdag.
0: Ja, wat?
1: Toen ik dit dus las, dacht ik eerst, oké, we gaan allemaal cadeaus onthullen. En weet je, rode kleding ergens van aftrekken.
0: Oh ja,
1: dat is
0: ja.
1: Eigenlijk wat ik dacht.
0: Verrassingen.
1: Ja,
0: ja, goeie, precies.
1: Leuke dingen. Maar het blijkt dus dat dit vindt dus echt jaarlijks plaats op 8 juli.
0: Ja.
1: En de organisatie daarachter vindt het namelijk belangrijk dat mensen opener worden over... de overheid opener wordt over wat er allemaal gebeurt en geheimen. En
0: precies.
1: Dan hebben we het niet over letterlijk wat daar gebeurt, maar
0: nee.
1: Ook over buitenaards leven en zo.
0: Ah, dus het gaat eigenlijk over dingen die de overheid
1: dus
0: misschien
1: niet,
0: wel voor ons verbergt.
1: Ja, dus niet per se politieke dingen, maar
0: nee,
1: meer
0: precies.
1: Het vage Area 51.
0: De vage dingen, ja, precies. Ja. Waarvan we vermoeden dat ze misschien dingen daar niet over vertellen.
1: Nee, en je moet dus niet in de war raken, want je hebt dus ook Wereld UFO-dag. Dat is 2
0: oh.
1: juli.
0: Oh, sorry, die heb ik even gemist.
1: Ja, ik dus ook. Dat is dus echt puur op UFO's gericht. En
0: okay.
1: Vandaag is meer van het ter sprake maken van dat
0: ja.
1: het bestaat.
0: Ja, precies.
1: Alleen op social media wordt er dan op deze dag heel veel beelden gedeeld. Net als bijvoorbeeld, dat is ook natuurlijk de Mons van Loch Ness.
0: Ja.
1: Maar er wordt nu wel gewaarschuwd helemaal met AI dat dingen
0: oh, ja.
1: echt nu heel nep kunnen zijn. En
0: ja.
1: anders geplaatst kunnen worden dan dat het daadwerkelijk is.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Je moet wel heel bronkritisch zijn tegenwoordig. Want
1: ja.
0: Die AI is zo goed geworden dat het niet altijd te zien is.
1: In het begin had ik nog wel dat ik dacht dat wat oudere mensen het niet zagen oké.
0: Ja.
1: Maar zelfs ik trap er nu in.
0: Jongere generatie.
1: Zo...
0: Ja, precies. Die ermee opgegroeid is eigenlijk.
1: Echt bizar.
0: Ja, het wordt steeds beter. Dus je moet echt heel erg opletten. Ja. Nou, Wereldonthullingsdag dus vandaag. Dus mocht je naar je werk gaan, doe even lekker een onthulling. Waarom niet? Kan gewoon vandaag. Of vraag aan het bestuur of de baas of zij misschien nog iets te onthullen hebben.
1: Ja.
0: Want dat is eigenlijk een beetje het
1: of
0: idee.
1: Of iets raars zit in de kelder of zo.
0: Ja, precies. Wat ligt er eigenlijk allemaal hier in deze kast? Nou, ja leuk om mee te beginnen vandaag. En we gaan natuurlijk vooral ook heel veel lekkere muziek voor jullie draaien. En hier komt de allereerste. Het is Alex Wern.

0: Ja, welkom terug. Je, valt het je luistert nog steeds naar vallen en opstaan. Ik wou zeggen, je valt nog steeds. En dat is ook zo. Als je maar weer opstaat. Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Daniek, het is tijd voor... Heb je dit al gezien?
1: Ja, en ik zie toch altijd wel de raarste dingen voorbij komen. Het nieuws, de belangrijke dingen weet ik nooit. Maar van die gekke dingen zie ik altijd natuurlijk weer wel voorbij komen.
0: Ja, precies.
1: Ja, want het is natuurlijk vakantie.
0: Ja.
1: En... er zijn natuurlijk mensen die gaan lekker met het vliegtuig.
0: Ja.
1: En er is dus ook een hele leuke vlucht van plan. Er was een leuke vlucht van plan.
0: Ja.
1: Die van Milaan naar Alicante zou gaan.
0: Milaan naar Alicante.
1: Ja. Ja. Dus lekker van de zon naar de zon.
0: Ja, precies. Lekker van warm naar warmer.
1: Ja. De passagiers zaten op een stoel. De koffers zaten netjes in het ruim. Maar de vertrek moest 3 uur worden uitgesteld.
0: 3 uur?
1: Ja, dat is echt lang, hè?
0: Dat is heel lang.
1: Ja, nou, dat gebeurt wel vaker. Maar ik denk met deze reden... Dat hoop ik eigenlijk ook voor mensen niet. Want er was namelijk een mugginvasie.
0: Een mugginvasie?
1: Ja.
0: In Milaan? Of?
1: In het vliegtuig.
0: In het vliegtuig?
1: In het vliegtuig, ja.
0: Oh, wauw.
1: Ja,
0: dat is niet leuk.
1: Nee, de gasten moesten ook binnen langs door het vliegtuigdeur, dus in het midden, naar buiten. Die bleven minuten openstaan. Daardoor kwamen überhaupt de muggen eerst naar binnen. Daarna moesten ze daarna weer naar buiten.
0: Oh, wat goed dit.
1: Ja, en het viel dus op de hoeveelheid muggen, want het waren er echt heel veel.
0: Ja.
1: Maar het waren geen gevaarlijke muggen of vliegen.
0: Nee, nou ja, goed. Maar ze prikken natuurlijk wel. En ze zijn super irritant.
1: Maar je ziet dus, er zijn dus video's ook online geplaatst. Waar dus die stewardessen met allemaal vliegenmappers. Ja. Door heel dat vliegtuig zien gaan.
0: Ja. Ja, je moet het op een manier oplossen. Ja. Ik zou ook eigenlijk niet weten hoe je dat anders moet doen.
1: Nee, en na een half uur werd dus de knoop doorgehakt. Ja. Want het toestel zou toch niet meer mee gevlogen worden.
0: Oh, wauw.
1: Ja, het risico was te groot.
0: Ze hebben het gewoon opgegeven.
1: Nou, het wordt nog beter. Het was dus een te groot risico, omdat een mevrouw had verklaard dat ze allergisch was voor muggenbeten.
0: Oh, nee.
1: Dus ze zijn uiteindelijk wel gaan vliegen. Ze zijn met een ander vliegtuig die kant op gegaan.
0: Oh, gelukkig hadden ze er nog eentje staan.
1: Ja. Maar ik vraag me zoveel muggen en vliegen. Dat ik zou dan ook heel dat vliegtuig van binnen rood zijn. Weet je, al die...
0: al die spetters van dat ze die beesten dood hebben geslagen. Ja. Ja, nou, ik denk het eigenlijk wel. Ik denk dat ze eerst alles dood moet slaan. En dat ze vervolgens met het doekje alles weer op moest gaan ruimen. Wat een rotbaan.
1: Ja, maar als je zoveel vliegen en muggen hebt, dan denk je toch op een gegeven moment, nou, er ligt dan iets wat niet helemaal lekker is, lijkt mij.
0: Ja, er moet er wel ergens iets van een plasje water staan of zo in het vliegtuig.
1: Ja.
0: Het lijkt me heel raar dat ze allemaal naar binnen zijn gekomen.
1: Ja, dat is toch raar?
0: Ja, er wordt hier in de chat gezegd citroen. Dat had ook kunnen helpen.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar misschien rook het heel erg naar citroen buiten. En dachten die muggen, wacht, we pakken het vliegtuig naar Alicante. We gaan hier allemaal inzitten.
1: Ja, lekker op wereldreis. Ja. Dat is ook gewoon vakantie. Weet je?
0: Ja,
1: dat kan ook.
0: Precies, dat is ook zo. Hè. Ik bedoel, ze mogen ook best een keertje op vakantie. Ja, bijzonder. Ja. Heel bijzonder verhaal.
1: Raar weer.
0: Heel raar. Ja, absoluut. We gaan weer lekker een muziekje draaien. En we zijn uiteraard dadelijk weer bij je terug, dus blijf bij ons.

0: Ah.
1: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ongeveer 100 kilometer file. De meeste vertraging is er op de wegen in Brabant en rond Rotterdam. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Hintam en Waardenburg een half uur oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam Feyenoord en Knoopend Terbrechtseplein 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A20. A27 Breda richting Gorinchem. Voor Gorinchem een kwartier. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg staat een vrachtwagen met pech. Tussen Best en Moergestel een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 5. Ja. Ja, die had ik wel echt al 100 jaar niet meer gehoord. En er was een reden dat we dit hebben gedraaid, hè, Danique?
1: Ja, want ik vroeg aan jou wie 5 was, want ik zag er wat al voorbij.
0: We waren op zoek naar leuk muzieknieuws en toen zagen we 5 voorbij komen. Ja. En Danique heeft een leuk muzieknieuwsje daarover gevonden. En ze zegt, ik ken die mensen helemaal niet. Wie zijn dat? Ik zeg, wacht, ik ga het je even laten horen. Dit waren ze, Danique.
1: Ja. En dan hoorde ik nog dat dit het meest beste achtige nummer was.
0: Ja, vind ik persoonlijk, ja, hoor. Misschien zijn er fans die andere nummers liever horen. Maar ik dacht dan, dit lijkt tenminste nog een beetje op I Love Rock'n'Roll.
1: Ja, dat is ook het eerste wat ik zei. Maar 5, de boyband, ja, die komt naar Nederland voor het eerst in 25 jaar.
0: Ze komen naar Nederland?
1: Ja.
0: Oh my god.
1: Ze staan in de Ziggo Dome. Okay. Maar wat blijkt nou, ze hebben zich best wel vergist in de populariteit. Want de show raakt gewoon niet uitverkocht. Waardoor ze zelfs dus nu de bovenste ring hebben gesloten.
0: Amai. Oh, dus ja, ze hebben gewoon het een beetje kleiner gemaakt. Zodat er minder kaarten zijn om te verkopen.
1: Ja, en het leuke is, dit is dus over 2 dagen.
0: Ja.
1: De bovenste ring is dus 4.650 zitplaatsen. Dus dat heb je minder.
0: Oké. Okay.
1: Het is dus, iedereen daarvan is naar de eerste ring gegaan.
0: Ja.
1: Er zijn nog steeds honderden kaarten. Maar hoeveel wil Ticketmaster dus niet naar buiten brengen? Maar er is dus zelfs een kant dat eerste ring ook gedeeltelijk wordt afgesloten. En dat het naar vloer gaat.
0: Oké. Okay. Dus dat is het gewoon helemaal...
1: Ja, het viel mij dus op.
0: Nog kleiner gaan maken, is dat wat je zegt?
1: Ja, eigenlijk wel. Want het viel mij dus heel erg op. Want kijk, Ziggo Dome kan inderdaad wel vaker niet uitverkocht worden.
0: Nee, het is natuurlijk ook wel een hele grote hal.
1: Maar dat ze ringen dichtgooien. Vaak doen ze dat al van tevoren. En dan maken ze ze pas open omdat ze merken, oh, het is te veel. Dus dat het nu andersom gebeurt, is ook wel bizar. Want dat gebeurt gewoon niet veel.
0: Nee, precies. Ja, dus als je zit te luisteren en je denkt, oh, maar 5, dat is echt jeugdsentiment voor mij. Daar wil ik echt heel graag naartoe. Nou, er zijn schijnbaar nog heel veel kaarten.
1: Echt heel veel. Volgens mij is het ook dus helemaal niet duur.
0: Nou, dat kan ik niet. Wij gaan zo even opzoeken hoe duur ze precies zijn. Want ik ben nu wel nieuwsgierig. Misschien moeten we er toch maar toe. Ook gewoon voor entertainment purposes. Ik bedoel, kan wel eens heel gaaf zijn. Ik weet ook niet hoe ze eruit zien. Want dit is echt uit mijn jeugd.
1: Het valt me op dat er 3 van de 5 kaal zijn.
0: De 3 van de 5 zijn kaal. Het is een bovengemiddelde kaalheid in deze groep. Maar dat is vast niet erg. En dat maakt de muziek ook vast niet minder. Ik ben wel heel nieuwsgierig toch hoe zij live zouden klinken. Dus wie weet zien je ons daar.

0: Ja, welkom terug. Je luistert nog steeds naar Vallen en Opstaan vandaag met Tippora en Danique. En Danique die heeft iets leuks voor ons, jongens. Wat heb jij voor ons, Danique?
1: Ja, elke woensdag neem ik een plaat mee uit mijn platenkist. Echt een vinyl. Niet letterlijk, echt, maar ik heb namelijk thuis 184 vinyl staan van mezelf. Ja. En daar neem ik altijd even mee en daar ga ik wat over vertellen.
0: Ja, ja. En wat heb je meegenomen voor ons vandaag uit de platenkist?
1: Deze is nog niet heel oud. Voor mij doen. Ik heb veel ouderen.
0: Ja.
1: Want we gaan nu naar Radiohead in Rainbows. Ja, want het is het 7e studioalbum van de band en verscheen dus in 2007.
0: Okay.
1: En veel fans en muziekcritici zien dit dus een van de beste albums die Radiohead ooit heeft gemaakt.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Nou ja, ja.
1: Ja. Maar het album was destijds ook heel bijzonder, omdat de band het eerst digitaal uitbracht via hun eigen website.
0: Ah, oké. Okay.
1: En fans mochten toen zelf bepalen voor hoeveel ze ervoor wilden betalen. Ze mochten zelfs helemaal niks ervoor betalen als ze wilden. Waardoor er dus ook heel veel discussie voor de toekomst voor de muziekindustrie ontstond.
0: Ja, precies. Maar, van, is dit de nieuwe manier van albums verkopen, zeg maar?
1: Maar het leuke is wat heel veel mensen niet weten, is dat er ook een disc 2 bestaat. Die zat namelijk oorspronkelijk in de deluxe box van het album. Ja, en het was geen nieuwe studio album, maar het was een bonus album met 8 extra nummers.
0: Ja.
1: Die in die tijd zelfde tijd is opgenomen. Maar volgens de zanger Tom behoorden sommige van deze nummers zelfs tot het beste materiaal van die periode.
0: Okay.
1: Maar paste het dus niet op het album. Maar hij werd dus pas op streamingsdienst in 2016 uitgebracht.
0: Oh, echt? Dus wat grappig. Dit wist ik helemaal niet.
1: Nee, er zijn dus 9 jaar lang konden alleen mensen met het deluxe album al die nummers horen.
0: Ja, en was de rest eigenlijk een beetje uitgesloten van wat zij claimden als de beste muziek van deze plaat.
1: Dus dat is eigenlijk wel vet eigenlijk. Ja.
0: En oh, wat
1: het nummer wat we van dit album dus in Rainbows gaan draaien is All I Need. Het is het 5e nummer en het begint heel erg rustig met een warme baslijn en de zachte zang.
0: Ja.
1: Maar langzaam komen er steeds meer instrumenten en strijkers bij. Ja, en het nummer eindigt dus in iets heel indrukwekkends. Want de gitarist die wilde ervoor zorgen dat het een soort chaos en spanning creëerde. Alsof de hele band tegelijk speelde op volle kracht.
0: Ah, oké. Okay. Dat was het idee.
1: Ja, en het is ook, het is wel een diep nummer, maar het is niet het hun...
0: Het meest depressieve nummer.
1: Nee.
0: Want Radiohead staat natuurlijk wel bekend om zijn wat zware muziek hier en daar. Om dus, het zomaar te zeggen.
1: Dus ik dacht, ik draai vandaag deze voordat iedereen, iedereen laat
0: huilen. Ja, dat willen we niet. Dat willen we niet. Nou, daar komt hij dan. Geniet ervan. Ja.

0: Ja, dit was hem dan. Het vrolijkste liedje van Radiohead wat we konden vinden voor jullie. En,
1: ja, wat ook niet gelijk 10 minuten duurt.
0: Nee, nee, precies. Dat is ook altijd wel fijn. Ja, ja nou, ik vond het toch wel lekker om hem even te horen, moet ik zeggen.
1: Ja. Het kan nooit kwaad, denk ik.
0: Kan nooit kwaad. Wat gaan we doen? We gaan alweer bijna dit eerste uur afsluiten. En dan komt er natuurlijk nieuws en file aan voor jullie. Voordat we dat gaan doen, hebben we nog voor jullie een nutteloos feitje van de dag.
1: Ja.
0: Je nagels groeien sneller aan de hand waarmee je schrijft.
1: Ja, ik geloof dit niet. Ik geloof dit niet.
0: Het is echt waar. En ik kan je vertellen hoe dat komt. Als je naar je vingers kijkt, dan heb je ook meestal vingers die langer zijn dan de andere vingers. Ja, ja, ja. Bij mij is mijn middelvinger wel echt het meest prominent. Die nagels, die groeien dus ook sneller, omdat je ze vaker stoot. En dus vaker gebruikt. En het slijt dus ook eerder af. Dus je nagel groeit daar sneller.
1: Ik heb wel, nu je dit zegt, inderdaad, mijn duimnagels heel snel groeien inderdaad. Die zijn vaak dan lang en ik denk, waarom zijn die zo lang en de rest niet?
0: Ja, nou dat heeft dus te maken met hoe je die gebruikt.
1: Wow!
0: Ja, dus hoe vaker je ze zeg maar stoot, ja, dan wordt er iets geactiveerd van, oh, we moeten ze aangroeien, want je hebt ze natuurlijk wel nodig.
1: Oh, dat is echt vet random eigenlijk.
0: Dat is heel random, hè? Ik weet dit dankzij mijn nagelstyliste. Want ik heb dat een keer gevraagd. Het is zo gek dat er twee vingers van mijn hand groeien gewoon veel sneller.
1: Het viel je echt op?
0: Het viel mij op.
1: Wow.
0: Ja, op een gegeven moment ging ik dus namelijk proberen om al mijn nagels even lang te krijgen. Want dat is dan chic of zo. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet te doen. Dan moet je dan weer bij gaan veilen. Want er zijn nagels die sneller groeien. Dus die moet je dan bijveilen bij de rest. Het groeit niet allemaal even snel. En dat viel me toen ineens op. Ik dacht, nou, dit is ook gek. En toen zei ze, ja, nee, dat klopt inderdaad. Nou, is het een nutteloos feitje of niet?
1: Ja,
0: ik weet het niet.
1: Ja, nee.
0: Toch ook best een leerzaam feitje, denk ik zomaar.
1: Ja.
0: Ja, het volgende uur zijn we dus bij je terug. En dan, wat gaan we allemaal doen, Danique? Wat gaan we doen het volgende uur?
1: Ja, we hebben powerplaatkanshebbers, want daar kun je vandaag via ook weer lekker op stemmen. Ik heb nog een muzieknieuwtje en we gaan nog heel veel sportnieuws krijgen we ook nog later.
0: Oh ja, dat is waar, ja. Oh, daar zou ik eens even naar gaan kijken.
1: Live on air.
0: Live on air. Ja, precies. Dus blijf bij ons. Ga niet weg, want we hebben nog heel veel fijne muziek voor jullie klaarstaan ook. We gaan dadelijk naar het journaal en de files. En dan zijn we het tweede uur weer bij je terug.

0: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
1: Iran heeft gisteren 3 schepen aangevallen in de straat van Hormuz en daarmee het staakt het vuren geschonden. Amerika heeft daarmee direct opnieuw sancties ingesteld tegen de Iraanse olie-industrie. Volgens Iran schenden de Verenigde Staten hiermee juist het eerdere vredesakkoord. Als reactie voerde het Amerikaanse leger vannacht ook offensieve vergeldingsaanvallen uit, waarbij ruim 80 Iraanse doelen zijn bestookt. Marine Le Pen doet volgend jaar gewoon mee aan de Franse presidentsverkiezingen. Dat liet de rechtsradicale politica weten op de Franse televisie, vlak nadat de rechter haar in hoger beroep had veroordeeld. Ze kreeg die straf omdat ze Europees geld zou hebben doorgesluist naar haar eigen partij. Le Pen legt zich daar niet bij neer en stapt nu naar de Franse Hoge Raad om de uitspraak aan te vechten. Aan de Bruimstraat in Eindhoven zijn gisteravond 8 woningen ontruimd nadat de politie in een kelderbox een partij professioneel vuurwerk vond. Ze hebben geen enkel risico genomen en zetten de omliggende straten af. De eigenaar van de kelderbox is intussen opgepakt. Dat laat de politie weten aan Hart van Nederland. En een peuter die na een val in een zwembad dood was verklaard, bleek uren later in het mortuarium toch ineens te ademen. Dit bizarre verhaal gebeurde op 8 februari in Phoenix, maar komt nu pas naar buiten via politiedocumenten. Nadat medewerkers van het ziekenhuis de ontdekking deden, is het jongetje met spoed per helikopter naar een ander ziekenhuis gebracht. Hij heeft het incident overleefd en mocht na een tijdje zelfs weer naar huis. Het weer nog, vandaag veel wolkenvelden, maar tussendoor ook zon. In Zeeland heb je de beste kans op zonnige periode. De temperatuur loopt uiteen van een graad of 20 aan de noordkust tot zo'n 23 graden in het midden. En het zuiden spant de kroon. Daar stijgt het kwik naar zo'n 24 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 250 kilometer file. De meeste vertraging is er op de wegen in Brabant en Rotterdam. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld een kwartier op onthoud. Daar staat een vrachtwagen met pech. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Hintham en Waardenburg een half uur vertraging. A16 Breda richting Rotterdam. Door knopen de Bresseplein 20 minuten vertraging door werkzaamheden op de A20. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen afrit Numansdorp en Barendrecht 20 minuten. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel ruim een half uur op onthoud. Er staat een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
4: Je luistert naar Vallen en Opstaan. The soundtrack of your morning.

0: Ja, lekker abrupt einde van deze gezelligerd. Dit is de powerplaat van deze week. Dus deze hele week kan je hier gezellig naar luisteren. Ja. En wat natuurlijk veel belangrijker is voor jullie om te weten, is wat zijn de kanshebbers van deze week? Want je kan stemmen via de app, via de Instagram stories vandaag vanaf een uur of 10. Maar de in website. De app hebben we gewoon zo'n... of via de website natuurlijk.
1: Zelfs Facebook.
0: Ja, waar eigenlijk niet. Dus gebruik je stemrecht en laat ons weten welke van de 3 kanshebbers je wil horen. En als je denkt, joh, ik weet toch helemaal niet wie die kanshebbers zijn. Nou, maak je geen zorgen, want wij gaan dat natuurlijk voor jullie draaien dadelijk. Ja. En dan kan je lekker beslissen. Wat wil je als eerste horen, Daniekje?
1: Ik denk dat het lekkerst is om eerst naar Olivia Rodrigo te gaan. Want jongens, dit is wel leuk. Doordat deze week alle 3 de kanshebbers vrouwen zijn,
0: ja,
1: hebben we nu 7 weken achter elkaar een vrouwelijke powerplaat. Want er kan dus, of als artiest erin bent.
0: Ja, precies.
1: Want doordat deze week alleen vrouwen zijn, kan het dus niet anders. Zou betekenen dat er dus 7 weken... Anders.
0: Dat is wel heel erg gaaf. En dat hier op Girl Power Radio. Ja. Nou, je verwacht het niet.
1: Nou, ongepland ook. Dat is, voor de mensen, normaal staan er ook gewoon hele andere nummers tussen. Ook, of 2 mannen, 1 vrouw. Daar houden we geen rekening mee. Dus
0: nee, het moet gewoon een goed nummer zijn.
1: Ja,
0: hè?
1: Dus ja. Het is wel vet dat dit kan.
0: Ja, nee, absoluut. We gaan lekker luisteren naar Olivia Rodrigo met My Way.

0: Ja, patsbom klaar. Zo gaat dat tegenwoordig. Een heerlijk aflopend einde heeft ze ervan gemaakt.
1: Fijn weer, hè?
0: Ja, maar ik moet zeggen, ik vind dit wel echt een heerlijk plaatje.
1: Ja, het is niet mijn genre.
0: Nee?
1: Ik vind het niet slecht, hoor.
0: Oké.
1: Dit is een goed antwoord, vind ik. Hij staat niet in mijn playlist, maar nee. Als iemand het draait, zou ik het ook niet erg vinden.
0: Zou je ook niet boos worden of zo?
1: Nee. Ik zou wel gewoon denken, oh ja, klinkt wel prima.
0: Klinkt wel prima. Ja, nou, en als jij dat dus ook denkt, dan kan je erop stemmen. En dat kan via de app, via de website en natuurlijk via de Instagram stories vandaag van een uur of 10. Ja. Tot morgen, hè, want die blijven dan maar 24 uur staan. Dus je moet wel opletten, anders is het moment voorbij. Ja, en dan gaan we nu gewoon lekker even iets heel anders draaien. Maar wel een van de kanshebbers ook om powerplaat te worden voor volgende week. Hier komt Always You and I Against the Current. Oh.

0: Always You and I van Against the Current. En dat was de kanshebber nummer 2 van deze week. Weet in je, willekeurige volgorde hoor, overigens.
1: Weet je wat ik nou wel vind, Ibor? Ik zag dit voorbij komen van dit is kanshebber. Ik dacht, wow, vet.
0: Ja, want jij kent deze band.
1: Ja, en ik vind ze niet alles is goed, echt niet. Nee. Maar ze hebben echt wel uitblinkers. Mm-hmm. De laatste tijd gingen ze wel goed, ja. Vind ik. Ja. Maar dit nummer...
0: Dit is niet jouw favoriete nummer deze band.
1: Ik heb dus al opgezocht van of het al een soundtrack is. Kwam ik niet op uit. Maar ik denk dat er binnenkort een game wordt aangekondigd. Of iets waarbij dit soundtrack is. Want die vibe geeft het me wel.
0: Ah, okay.
1: Ze hebben wel hun gitaren mee. Maar ja. Normaal is het wat meer... Ja, ik vind het heel soundtrack-achtig.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, dat kan natuurlijk nog gebeuren. Hè? Ja. De kanshebbers zijn meestal wel echt nieuwe platen die uit zijn gekomen... waarvan onze redactie denkt dat het hits gaan worden. En meestal zitten ze daar trouwens heel goed in.
1: Ja.
0: Dus het zou heel goed kunnen dat het misschien bij een game of een serie of iets... Het is wel een zwaar liefdesliedje. Dus ik probeer me nu een beetje te bedenken wat voor game dat dan zou kunnen zijn. Hartstikke leuk. We gaan het afwachten. Als je dit een fantastisch nummer vindt... dan kan je erop stemmen via de app, via de website en via de Instagram stories. En dan gaan we nu kanshebber nummer 3 draaien. Dat is Brock Sweat van Shenzia. Ik blijf maar Shenzia horen.
1: Ja, ik zeg
0: maar
1: elke keer Shenzia.
0: Shenzia. Dat is ook wel een mooie. Ja. Ja, misschien moeten we eens opzoeken hoe we dit precies uitspreken. Maar goed, misschien ook niet, want dit is ook best leuk. We gaan die draaien en dan zijn we daarna bij jullie terug.

0: Ja, heerlijk nummer van Senseiya.
1: Ja, Senseiya.
0: Senseiya. Senseiya. Ja, ik vind het fantastisch. Het maakt ook helemaal niet uit hoe je die naam aanspreekt. Want ja, je kan er gewoon op stemmen.
1: Ja.
0: Via de app, via de website. En vandaag dus vanaf 1:10 in de Instagram stories.
1: En doe het, want anders ga jij volgende week huilen als jouw favoriet niet heeft gewonnen.
0: Nou, zo is het. Zo is het. Dus gebruik je stemrecht. Nou, en dan gaan we nu even een plaat draaien die helemaal niets te maken heeft met de powerplaatkandidaten. Een zogenaamde palette cleanser. En, ja,
1: die heb jij uitgekozen.
0: Die heb ik uitgekozen, ja. Want ik vind dit zo'n lekker nummer.
1: Ja.
0: En,
1: ik vind hem ook echt wel bij je passen. En niet door de titel, maar meer qua vibe bedoel ik.
0: Zeker qua vibe, ja. Want de titel is niet helemaal van toepassing op mij. Het heet namelijk Euro's. Van Kraantje Papi. Maar ik vind het gewoon een heel mooi, vrolijk liedje. Wat gewoon heel veel levenslust geeft. En nou ja, je even doet realiseren dat je moet genieten van de momenten die je hebt. En ik denk dat dat goed is om je te realiseren zo op deze vroege woensdagochtend. Dus daar gaan we naar luisteren. En dan gaan we nog een plaatje voor je draaien. En dan gaan we alweer naar het file nieuws. En ik hoop dat het meevalt.
1: Ik hoop het ook.
0: Ja, want met name in de Randstad is het de laatste dagen dramatisch. Vanwege de, ja, dat de A20 het even niet doet. En als een van die snelwegen het even niet doet. Dan doet eigenlijk niks meer echt goed doorlopen.
1: Nee,
0: dus als één zo'n weg wegvalt. Ja. Dan zijn we allemaal, staan we ineens allemaal in de rij.
1: Ja.
0: Dus dat komt er. En dan hebben we natuurlijk nog heel veel leuke dingen. Muzieknieuws onder andere. Je hebt een leuk muziekfeitje weer gevonden. Dus daar gaan we ook nog even naar luisteren. Maar nu eerst Kraantje Papi met Euro's.
2: Dag en nacht, het juiste ritme. Girl Power.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ongeveer 200 kilometer file. De meeste files staan op de wegen in Brabant en Rotterdam. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naarden-West en Naarden 20 minuten oponthoud door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld 3 kwartier vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. Twee rijstroken zijn daar dicht. Verkeer van Utrecht naar Apeldoorn kan omrijden via Arnhem over de A12 en de A50. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 20 minuten. A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam Feyenoord en Knopen de Bresseplein 20 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden op de A20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dag en nacht, het juiste ritme. Girl Power.

Ja, dat was een verzoekplaatje van Lefty in de chat van de Twitch. En als jij nou ook denkt, ja, ik wil eigenlijk dit horen, dan kan je je verzoekje indienen. Dat kan via de app. Druk even op het WhatsApp-icoontje en dan kan je ons een berichtje sturen. Het kan via de chat in de Twitch livestream van Girl Power Radio. En als je denkt, ja, ik ga je gewoon even appen, dat kan ook 0634606464. Ja, dat was een lekker nummertje wel even. Hè? Ik ben helemaal rustig geworden. Helemaal chill en relaxed nu. Ja, maar nu gaan we even iets anders doen. Het is namelijk tijd voor muzieknieuws en

0: onze Danique heeft iets leuks gevonden. Wat heb je gevonden?
1: Ja, voor de fans van U2. Nou, ik denk dat bijna iedereen wel die fan, maar wel U2 ja. heeft iets.
0: Hè? Je kent ze, we kennen ze in ieder geval allemaal.
1: Ja, want gisteren hebben ze dus een nieuw nummer uitgebracht. Street of Dreams.
0: Oké.
1: Ja, en dat is dus het eerste single van het nieuwe album wat uit moet gaan komen. Het heeft nog geen titel, het album. Dat weten we niet. Het moet later dit jaar verschijnen.
0: Ja.
1: Dus wanneer weten we ook niet. Maar het grappige hieraan is, de band zegt zelf dat dit het eerste album is na 9 jaar.
0: Wauw.
1: Maar in 2023 verscheen er nog een album, ja. Songs of Surrender. Maar daar stonden dus heropnames van oude nummers van de band op.
0: Oh ja, dus dat is dan niet echt een nieuw album, zeg maar.
1: Nee, want dit is inderdaad wel echt het eerste nieuwe album sinds 2017 met nieuwe muziek.
0: Oké. Nou, ik ben wel heel benieuwd. Zouden ze dan ook een beetje een nieuwe sound hebben na al die jaren? Of denken ze gewoon, nee, we houden het lekker bij wat we altijd doen?
1: Weet je,
0: zijn wel heel herkenbaar natuurlijk in het geluid ook.
1: Ja, maar weet je wat ik ook zo mooi vind aan deze band? Ze zijn opgericht in 1976.
0: 76, ja. Dames en heren.
1: In september bestaan ze 70 jaar.
0: Wauw.
1: 50, grapje.
0: Oh, ik wou net zeggen, ik schrok
1: jaar,
0: al.
1: Sorry.
0: Ik denk, hoe treden die mensen nog op? Nee, goed, er zijn heel wat oude bands die natuurlijk nog steeds optreden. Hè? Dus dat kan gewoon.
1: Ja, en het mooie hieraan is dus dat dit, ik denk dat dit wel een van de weinige bands is die vanaf het moment dat ze zijn gestart, nog steeds met dezelfde leden zijn.
0: Ja, dat is wel, hè. Het zijn inderdaad wel allemaal overeind gebleven en niet ruzie gehad.
1: Nee, en vaak zeggen mensen, oh, maar je hebt er nog meer. Maar als in, voordat ze door zijn gebroken, heb je vaak ook nog wisseling gehad. En deze vier zijn echt met elkaar begonnen en die zijn ervoor gegaan.
0: En die zijn nog steeds 50 jaar verder.
1: Ja.
0: Als je getrouwd bent, 50 jaar, hoe heet dat ook alweer? Een bakstenen huwelijk of zo? Goud, platinum, ik weet het niet.
1: Ja.
0: Maar ze zijn in ieder geval heel lang bij elkaar. Ze gaan dus een nieuw album maken. Ja, ik ben, dat is al gemaakt vermoedelijk.
1: Ja.
0: Maar ik ben heel benieuwd.
1: Ik hoop dat ze wel echt bij hunzelf blijven.
0: Ja, dat hoop ik ook. En ik kan me ook bijna niet voorstellen dat dat niet het geval is. Want ja.
1: Ik hoop een mooie drummetje erin.
0: Ja, precies. Nou, daarover gesproken, ik dacht het is wel leuk om ze gewoon lekker te gaan draaien.
2: Dag en nacht, het juiste ritme. Girl Power.

0: Ja, blijft een lekker liedje. En jij hebt net even geluisterd, Daniek, naar onze vrienden van YouTube. Naar dat nieuwe nummer.
1: Ja, en het is echt wel een YouTube-nummer.
0: Ja, hè? Ze zijn wel gewoon lekker trouw gebleven aan hun eigen sound.
1: Maar ze hebben toch wel net iets toegevoegd. Een rauw randje, een beetje, ja, ik zei net iets countries. En bedoel ik niet de banjo, meer de vibratie.
0: Ja, precies.
1: Niet heel erg, hoor, maar
0: de snelheid misschien.
1: Ja, ja. Maar ik vind ook niet dat het klinkt als oude mannen. Snap je wat ik bedoel?
0: Kijk, dat is goed, hè?
1: Dat is ook wel chill.
0: Dat is ook wel hartstikke chill. Nou, ik ben hartstikke benieuwd naar dit ontzettende album. We gaan nog wat lekkere muziek voor je draaien. En dadelijk zijn we natuurlijk weer bij jullie terug.

0: Ja, wat een heerlijk plaatje is dit ook weer. En we gaan nog meer lekkere plaatjes voor jullie draaien natuurlijk. Want we gaan naar een beetje een zomervakantie, zonzee momentje.
1: Ja.
0: Ja, we gaan namelijk even wat zomerhits voor jullie draaien. We hebben er allebei eentje uitgekozen. En die gaan we lekker achter elkaar draaien.
1: Ja.
0: Gewoon, omdat het kan. Een beetje afdwingen dat het zomer is.
1: Ja.
0: Hoewel, ik moet zeggen, ik vind het eigenlijk best warm genoeg op het moment.
1: Ja, echt. Maar wij hebben nog geluk, hè? Want die hittegolf, die is dus volgens mij voornamelijk in het oosten, noorden. Ik weet het niet.
0: Ja, in het zuiden, hè? Het zuiden is meestal ook even wat...
1: Wij hebben volgens mij maar 30 graden, maar het wordt verder wel in Nederland heel... Heel warm.
0: Het gaat heel erg warm worden weer. Ja, dat is absoluut waar. Dus we gaan gewoon lekker een zomers plaatje erbij draaien. En wat heb je uitgekozen, Danique?
1: Ik heb Brazil van The Klain McKinnon.
0: Ja, zeker. Ja, die gaan we lekker draaien. Nou, ik denk bijna iedereen deze wel kent. Ja. Dus als je de kans hebt, zing en dans lekker met ons mee met deze ontzettende heerlijke zomerse plaat.

0: Triple collateral on free for all.
1: Ja, dat is wel echt een heerlijk zomersplaatje, Danique. Dank je wel daarvoor. En nou, ik heb er ook eentje uitgekozen. En nou, ja, een beetje uit mijn periode natuurlijk.
2: Ja.
1: Nee, maar deze man is een legende. Ja, en die hele band hoor. Bob Marley en de Wailers heb ik namelijk over. Ja, je gaat me niet vertellen dat je dit niet kent, toch?
2: Maar heb je die film / documentaire over hem gezien?
1: Nee, ik zal je eerlijk toegeven, die heb ik niet gezien.
2: Debor, ik ben niet van de documentaire en verfilmen van artiesten heel veel.
1: Ja.
2: Michael Jackson vond ik heel goed, maar deze van Bob Marley is denk ik de beste. Terwijl ik niet eens zo'n groot fan van ben, maar nee. Ik denk de beste die ik ooit heb gezien.
1: Oh echt, ja? Beter dan Queen?
2: Ik heb dingen geleerd, ja, maar ik heb ook niks met Queen.
1: Oh, oké, sorry.
2: Ik heb dingen geleerd en je haalt er dingen uit. Ik raad het echt iedereen aan.
1: Oh kijk, dat is wel een hele leuke tip om erbij te hebben. Een kijktip voor de luisteraars en voor mij duidelijk, want ik heb hem ook nog niet gezien. En ik ga hier zeker naar kijken. Dankjewel Danique, leuke tip. En nu gaan we even luisteren naar Bob Marley. En dan daarna komt een meneer of mevrouw met het nieuws en file nieuws. Ja, want het is alweer bijna het einde van het tweede uur. Maar natuurlijk hebben we nog heel veel leuke dingen voor jullie in het derde uur. Namelijk sportnieuws komt eraan. En we hebben een waar gebeurde woensdag. Drie van vandaag. Nutteloze feitjes. Heel veel lekkere muziek. Dus er is geen enkele reden om ergens naartoe te gaan. Blijf lekker bij ons. En dan zijn we zo bij je terug.

0: Je luistert naar Vallen en Opstaan, de soundtrack of your morning.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: Iran heeft gisteren 3 schepen aangevallen in de straat van Hormuz en daarmee het staakt-het-vuren geschonden. Amerika heeft daarmee direct opnieuw sancties ingesteld tegen de Iraanse olieindustrie. Volgens Iran schenden de Verenigde Staten hiermee juist het eerdere vredesakkoord. Als reactie voerde het Amerikaanse leger vannacht ook vergeldingsaanvallen uit, waarbij ruim 80 Iraanse doelen zijn bestookt. Egypte is woest na de 3-2 nederlaag tegen Argentinië in de 8e finales van het WK. De Egyptenaren voelden zich na het laatste fluitsignaal zwaar bestolen, haalden hard uit naar de scheidsrechter en spraken zelfs openlijk over een complot. De frustratie zit diep vanwege een cruciaal moment vlak voor de beslissing. Egypte claimde een strafschop na een vermeende overtreding, maar de arbitrage wilde daar niets van weten. In de tegenaanval die volgde sloeg Argentinië genadeloos toe en heeft de wedstrijd beslist. En de voorbereidingen voor het Achterhoekse festival De Zwarte Cross zijn in volle gang, maar de organisatie zit met een opmerkelijk probleem. Het gas op het festivalterrein is te lang geworden. Daarom komen meer dan 100 Zetmaaiers uit het hele land om te helpen het gas weer een stukje korter te maken. De combinatie van het warme weer en de neerslag heeft ervoor gezorgd dat het gas flink is gaan groeien. In een mum van tijd hadden zich al meer dan 200 Zetmaaiers gemeld. Het weer nog, vandaag veel wolkenvelden, maar tussendoor ook zon. In Zeeland heb je de beste kans op zonnige periode. De temperatuur loopt uiteen van een graad of 20 aan de noordkust tot zo'n 23 graden in het midden. En het zuiden spant de kroon. Daar stijgt het kwik naar zo'n 24 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ruim 150 kilometer file. De meeste files staan in Brabant en Rotterdam. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naarden-West en Naarden een kwartier vertraging door werkzaamheden. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld 10 minuten vertraging. Er zat een vrachtwagen met pech. En op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten oponthoud door werkzaamheden op de A20. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ja, dat was Fred Again met Adore You. En dat was een verzoekje uit de chat in het Twitch-kanaal. Dus ja, dat hebben we toch maar even lekker gedraaid. Ik vond het wel een relaxed plaatje weer, hè?
1: Ja.
0: Ja. En wat we nu gaan doen... Nou, ik kan natuurlijk die jingle weer niet vinden. Maar dat maakt niet uit. Ik ga gewoon...
1: Dit gebeurt niet veel, jongens. Dus ga zitten. Kijk, ja, luister.
0: Precies. Ja, want ik ga voor jullie live het sportnieuws proberen te doen. En normaal stuur ik dat altijd netjes van tevoren op natuurlijk. Maar nu sta ik hier zelf.
1: Ja.
0: En moest ik ook zelf het knopje indrukken. Ja, nou ja, kan gewoon. Wat is er allemaal gebeurd? Coco Gauff heeft voor het eerst in haar loopbaan de halve finales op Wimbledon bereikt. De 22-jarige Amerikaanse tennister, zevende op de plaatsinglijst, was in Londen met 4-6, 6-3 en 6-3 te sterk voor haar 10 jaar oudere landgenoot Jessica Pegula. Pegula. De teamsprint bij het schaatsen wordt met ingang van de winterspelen van 2030 Olympisch. Yay! Het Olympisch schaatstoernooi wordt dan gehouden in Tjalf in Heerenveen. Yay!
1: Dus gaan van sparen.
0: Ja! Waarmee de spelen voor het eerst sinds 1928, is dat tijdje geleden hoor jongens, voor het eerst weer Nederland aandoen. Maar dan natuurlijk wel alleen dat schaatstoernooi. Maar de teamsprint wordt dus toegevoegd. En naast de ploegenachtervolging is de teamsprint de tweede niet-individuele schaats afstand op de Spelen. En tot nu toe werd de teamsprint eigenlijk alleen gedaan op WK's, EK's en World Cups. Dus dat is ontzettend leuk nieuws. Minder goed nieuws is er voor de beoefenaars van de Noordse combinatie. Het Internationaal Olympisch Comité schrapt het aloude onderdeel waarbij langlaufen en schansspringen worden gecombineerd. Ik moet zeggen, ik vind het altijd wel een heel mooi onderdeel om te zien. Maar na ruim 100 jaar wordt dit van het programma gehaald.
1: En waarom?
0: Ja, je moet kiezen. Je kan niet alles, alle sporten doen, nee, helaas. Pindakaas. Ja, vind ik jammer hoor. Ik vind ook dat ze daar beter de best voor zou kunnen doen. Maar we moeten kiezen. Ja. En heel vaak is het wel, als er iets bij komt, dan moet er ook weer iets vanaf. Ja. De Belgische Voetbalbond is niet van plan om de zaak rondom de Amerikaanse spits Florin Balogun te laten rusten. Ook na de zege op de Verenigde Staten in de 8e finales van het WK voetbal wil de KBVB meer opheldering. Ik begreep dat ze ook nog helemaal niet echt een netjes antwoord hebben gehad. En eigenlijk ook helemaal niet dus van plan waren om in beroep te gaan. Ze wilden gewoon de informatie van die beslissing. Dat die rode kaart is teruggedraaid. Oh, die schorsing is teruggedraaid. Ja, sorry, dat had ik misschien even moeten vertellen. Maar ik zit hier natuurlijk helemaal in. Dus die terugdraaiing, daar wilde de Koninklijke Belgische Voetbalbond meer informatie over. Logisch. En ook meer onderbouwing. En toen heeft FIFA gezegd, oh, je gaat schijnbaar in beroep tegen deze beslissing. Dan heb je dus nog maar 24 uur om je beroep aan te vullen. En die hebben ze toen direct niet ontvankelijk verklaard. Wat eigenlijk betekent, we gaan er niet eens naar kijken. We kunnen je niet ontvangen. Dat is feitelijk wat dat betekent.
1: Wow.
0: Ja. Dus ze geven het niet op. Ze gaan door om uit te zoeken wat hier allemaal gebeurd is. Scheidsrechter Rafael Claus, die door de Amerikaanse president Donald Trump als verdacht werd bestempeld. Dat is namelijk de scheidsrechter die de rode kaart gaf aan Balogun. Is geprezen door FIFA scheidsrechtersbaas Pierluigi Collina. En hij heeft zijn volledige vertrouwen in de Braziliaan uitgesproken. En voor de iets oudere luisteraars, deze man ken je nog wel. Want dit was wel de meest legendarische scheidsrechter ooit, denk ik. En dan tot slot, maar zeker niet als laatste of op de laatste plaats. Onze tennister Rikke de Koning, powered by Girl Power Radio, stond gisteren in het ITF W75 toernooi samen met Hageman in de dubbel. En helaas hebben ze deze wedstrijd verloren in 2 sets van Brancaccio en Urquiza. Gacy uit Italië. Maar wel hartstikke gaaf dat ze daar weer stond en zich geplaatst heeft voor dit toernooi. Vinden we sowieso al heel bijzonder. En helaas konden we gisteravond niet gaan kijken. Maar dat hadden we misschien wel moeten doen gistermiddag. Dat was misschien anders afgelopen.
1: Ja, denk je?
0: Ja, nou, dat nieuwspetje, dat... hij is er wel. Hij is er wel. Goed, dit was het sportnieuws. Heb het goed en graag tot morgen.

0: Ja, heerlijk nummer. We zijn weer bij jullie terug. En we hebben toch weer een feitje heb je.
1: Ja, dit is iets, dit overvalde me een beetje.
0: Ja, vertel, wat ben je tegengekomen?
1: Nou, kijk, als heel veel mensen zich vervelen, dan gaan ze spelen op het telefoon.
0: Ja.
1: Nou, en ik denk dat een van de meest bekende spel onder niet mijn generatie, maar wat ouder.
0: Ja.
1: Ook en ouderen überhaupt, toch wel Wordfeut is.
0: Ja, Wordfeut. Bestaat dat nog steeds, joh?
1: Ja, dat bestaat al, ik heb geen idee hoe lang, maar
0: heel lang.
1: Want zoals ik toen klein was, speelde het.
0: Ja.
1: Maar toch wel moeilijk, hoor, vind ik, woorden spellen.
0: Oh, ja, maar jij bent een beetje...
1: Ik ben te dyslectisch.
0: Ja, dat is... Dat maakt het wel een beetje een uitdaging, ja. Wordfeut, bestaat nog steeds dus.
1: Maar, dan denk je, waarom heb je het over Wordfeut? Nou,
0: Heb je het over Wordfeut?
1: Misschien was dit al heel erg lang bekend voor mensen, maar dit verbaast mij gewoon heel erg.
0: Ja.
1: Want Wordfeut wordt nu ook als een soort onofficiële dating app gebruikt.
0: Wat?
1: Ja.
0: Oh, dit heb ik even gemist, ja.
1: Ja, nee. Het is natuurlijk een app waarmee je een soort scrabbelt tegen je vrienden, familie, maar ook willekeurige tegenstanders. Daar kan je ze ook toevoegen. Maar heb je dus ook
0: tuurlijk
1: een chat.
0: En je kan chatten, ja, dat is
1: ik vraag me al af waarom er een chat zit in Wordfeut.
0: Ja, zodat je kan zeggen, hey, hoi, ik wacht al 3 weken op jouw set. Doe eens even wat.
1: Alsof iemand dat wat boeit, snap je?
0: Ja, nee, oké. Maar je kan dus chatten met elkaar. En nu is het dus zo dat het ook een beetje als dating site gebruikt
1: wordt. Ja, want in de chatfunctie raken dus sommige spelers met elkaar gesprek, wat soms leidt tot een hechte vriendschap of zelfs ware liefde. Want er is ook al een paar al paar jaar echt samen. Twee oude mensen, hoe noem je dat? Weduwe? Heet dat een weduwe?
0: Ja.
1: Dus dat is ook wel leuk. Dus,
0: ja. Maar, en die hebben elkaar gevonden via Wordfeut.
1: Ja, maar het worden dus ook wel wat dingetjes opgedaan waar mensen niet blij mee zijn.
0: Oh, oké.
1: Over gepraat.
0: Zoals wat?
1: Ja.
0: Oh ja, gewoon dingen die je moet
1: gewoon
0: melden,
1: niet kan zeggen.
0: Die
1: je
0: gewoon niet kan zeggen.
1: En, maar het grappige is dus, je kon heel veel woorden natuurlijk. Ja, je hebt natuurlijk al gecensureerde woorden.
0: Ja.
1: Die kan neerleggen.
0: Ja.
1: Maar je kan dus heel erg lang kon je wel straaltaalwoorden gebruiken.
0: Ja, precies.
1: En dat is dus er nu ook helemaal uitgehaald.
0: Oh, is dat eruit gehaald? Ja.
1: Patta's? Nee, kan niet.
0: Patta's?
1: Nee, zijn schoenen nu.
0: Nee. Ja, ik weet dat het schoenen zijn. Maar het staat ook niet in de Vandalen natuurlijk.
1: Nee.
0: Vroeger was het zo met Scrabble.
1: Maar het is toch slecht dat nu pas eigenlijk dat soort woorden eruit worden gehaald?
0: Nu pas aangepast wordt, ja.
1: Want je mag ook geen Engels woord neerleggen.
0: Nee, precies. Nee, dat zou ook oneerlijk zijn. Want dan kan je eigenlijk elke taal, dan kan je altijd wel een woord maken als je maar genoeg talen kent.
1: Ja.
0: Dus dat zou dan ook een beetje oneerlijk zijn. Oh, wat grappig. Nou, ik wist dit allemaal niet.
1: Nee.
0: Ik ga vanmiddag eens even kijken of ik mijn account nog op kan halen. Want misschien moet ik ook maar een beetje met woorden gaan spelen en gaan daten.

0: Ja, dat was All She Wants van Ace of Base. En dit is echt wel, ja, voor mij wel echt een beetje jeugdsentiment, dit liedje hoor. Want ja, dit werd gedraaid toen ik nog schoolfeesten had en zo. Toen was dit helemaal, toen was het helemaal in. En ik had dit album ook natuurlijk. En ik zeg album, maar ik bedoel de CD. Ja, en goede CD. Kan je aanraden. Er stonden heel veel leuke liedjes op. Goed, dat gezegd hebbende gaan we naar de drie nutteloze feitjes van vandaag. Of nutteloos, misschien wel hartstikke nuttig. Ja. Drie feitjes waarbij je, nou ja, waarover je mensen een beetje lastig kan vallen als je dat wil bij het koffiezetapparaat. Waar je je collega's de blits kan maken en leuke feitjes kan vertellen.
1: Ja, of
0: en
1: Danique, gewoon aan de eettafel.
0: Of gewoon aan de eettafel, precies. En Danique, onze feitjeskoningin, heeft wat voor ons gevonden.
1: Ja, het is wel gewoon, ik weet veel over muziek. Rea, die hier soms ook zit in de ochtendshow normaal, die weet altijd over dieren.
0: Ja, dat
1: dus
0: klopt.
1: Dus ik dacht, ik ga een keer wat anders doen. Ik ga sportfeitjes opzoeken en hopen dat jij dit niet weet. En het ergste is dat me zou verbazen als je dit wel weet.
0: Nou, ik vind het nu al leuk, Danique. Laat maar horen.
1: Oké, ik begin met de minst rare. Bij het sumo worstelen mag een worstelaar de wedstrijd direct verliezen als zijn mawashi, de traditionele ledendoek, tijdens het gevecht los raakt en valt. Volledige naaktheid betekent onmiddellijke disqualificatie.
0: Oh, wat? Oké. Ik moet direct toegeven dat ik dit niet wist. Ik wist wel hoe het broekje heette. Oh ja, broekje. Het is een soort...
1: doek of zo, toch?
0: Ja, het is een soort doek. Maar ze houden elkaar natuurlijk ook vast, hè, aan dat ding. En dan proberen ze daarmee de tegenstander omver te werpen.
1: Moet je nagaan hoe goed geknoopt dat zit? Überhaupt, ja.
0: Ja, dat moet heel strak zitten, denk ik nu. Ik wist dit niet. Wat,
1: echt?
0: En zeg jij nou net, ik begin even met het minst rare feitje.
1: Ik dacht dat dit juist hetgene was wat jij zou weten.
0: Nee, nou ik moet zeggen, ik vind sumo worstelen wel te gek. Ik heb één keer ook een wedstrijd gezien. Maar daar is niemand naakt geweest. Dus nee, ik wist dit niet dat je gelijk verloren had als je je broekje verliest. Nou, goed om te weten.
1: Oké, de volgende. De scheidsrechter bij het voetbal droeg tot de jaren 50 standaard een colbert en soms zelfs een stropdas op het veld. Pas daarna kregen ze sportieve kleding om de spelers daadwerkelijk bij te kunnen houden.
0: Wat ontzettend leuk. Nou, Danique, je blaast me echt omver. Want ik wist dit ook niet. Nee, serieus. Ik wist dit echt niet.
1: Jij hebt altijd van die gekke dingen achter een hele...
0: In gelijkspel.
1: Gelijkspel
0: ja, dat klopt. Ja, maar ik heb het hier nog nooit over gehad. En ik wist eigenlijk niet dat scheidsrechters een soort formele outfit rondrenden. Ja, die deden dan ook niet al te veel rennen, denk ik. Zo'n stropdas om. Jemig. Nou, meid, wat ben je lekker bezig. Ja. Ik wist dit echt niet. Ik heb weer wat geleerd.
1: Ja, en ik heb ook nog iets anders over scheidsrechters. Want scheidsrechters bij het boksen stonden vroeger niet in de ring.
0: Ja.
1: Maar zaten op een hoge stoel buiten de ring. Net zoals bij tennis.
0: Okay.
1: Maar pas vanaf de vroege 20e eeuw stapten ze erin. Omdat ze dan de klappen van dichterbij konden controleren.
0: Oh, dus ze zijn uiteindelijk de ring ingegaan om het beter te kunnen zien eigenlijk.
1: Net
0: van
1: als
0: dichtbij.
1: Bij voetbal eigenlijk, denk ik.
0: Ja, precies.
1: Vind ik nog steeds raar, je ziet toch of iemand een klap geeft of niet.
0: Nou ja, er zitten ook wel vaak ook juryleden in ieder geval buiten de ring.
1: Ja.
0: Maar de scheidsrechter die is inderdaad altijd in de ring.
1: Ja.
0: Ja. Oh, wat grappig joh, dat wist ik niet. Eigenlijk veel praktischer ook als je gewoon buiten die ring zit natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar ja, dan moet je het wel goed kunnen zien.
1: Ja, dat wel. Nou, dan heb ik er nog één, jongens.
0: Oh, jongens, Danique is echt zo lekker bezig vandaag, joh. Ik heb zoveel geleerd. Vertel, wat heb je nog meer voor me?
1: Weet je wel veel over de Tour de France?
0: Ik zou je vertellen, nee.
1: Oh, nou dan weet je
0: het
1: ook niet.
0: Ik weet wel dat het in Frankrijk is.
1: En met fietsen.
0: En met fietsen vaak, ja.
1: Nee, de Tour de France van 1904 was zo chaotisch dat de top 4 van het klassement maanden later werd gedisqualificeerd. Renners hadden de trein gepakt, haken over de achterkant van auto's opgeslagen. Dus dat ze fietsen in de auto.
0: Ja, dat ze met de auto een beetje mee konden liften.
1: En handlangers hadden ingezet om concurrenten 's nachts in elkaar te slaan of spijkers op de weg te strooien.
0: Wat hoor ik nu allemaal. Dat is wel de meest chaotische Tour de France waarschijnlijk
1: ooit. Maar
0: 1904,
1: ik dacht, oh, maar dan was de wereld toch juist niet raar. Dat is toch juist nu meer.
0: Ja, nee, dat zou je denken, hè. Maar toen was wel een tijd dat er nog weinig informatie was. Er was natuurlijk nog geen internet. Dus je kon wel ook hele rare dingen doen en daarmee wegkomen,
1: maar,
0: denk ik,
1: kijk,
0: in die periode.
1: Kijk, het is allemaal niet goed, maar ik vind het meestal, ik denk, oké, ja, trein, ja. Maar die spijkers over de weg, ik wel heel random. Je kan jezelf er ook zo hard hard mee naaien, hè?
0: Ja, precies. Ja, ja, ik hoop wel dat hij dat dan een beetje Mario Kart-stijl dan aan de achterkant van zijn fiets losliet. Zodat je er eerst zelf doorheen gaat en dan voor de rest van de tegenstanders een handje spijkers neergooit. Jemig, wat heftig.
1: Ja.
0: Nou, schat, ik wist het absoluut niet. Dus je hebt me heel veel leuke feitjes gegeven vandaag. Echt heel erg leuk dat je met sportfeitjes kwam.
1: Ja,
0: ja, dan gaan we nog even wat muziek draaien. En als jij denkt, ja, ik wil heel graag dit nummer nog horen, dan kan je je verzoekjes nog bij ons indienen. Dat kan via de WhatsApp of via de chat in de Twitch livestream. En dankjewel, Aniek, voor deze heerlijke feitjes.

0: Ja, de Black Eyed Peas met Hey Mama. Altijd wel een heerlijk, vrolijk liedje, vind ik. Ja. Gaat het toch altijd wel een beetje...
1: Band,
0: zeker, zeker. Gaat het toch altijd wel een klein beetje van dansen?
1: Ja, mee eens.
0: Ja, ja. Ja. Hey, Danique, je gelooft het niet. Maar de 3 uur zitten er alweer bijna op. Het is inmiddels 10:10. Ja, we kunnen lekker een bakje koffie gaan halen en onze collega's gaan vertellen over al deze prachtige sportfeitjes die we vandaag geleerd hebben. En,
1: de frustratie van dat je ze niet wist.
0: Dat ik ze niet wist, ja, precies. Ja. Daarom heb ik daarna ook Do You Really Wanna Hurt Me gedraaid. Ja, ik vond dat wel goed aansluiten. Ja. Nee, hartstikke leuk juist om feitjes te horen die ik nog niet ken. En ja, natuurlijk gaan we dadelijk over naar Girl Power at Work.
1: Zo, ja, dat was het.
0: Ja, Girl Power at Work. De lekkerste lijst om bij te werken, te ontspannen of nou ja, alles eigenlijk. Of te stofzuigen of gewoon lekker een beetje op de bank te liggen vegeteren. Ja. Het kan allemaal, want wij hebben de lekkerste muziek voor jullie klaarstaan in de computer. Dus ga nergens heen. En vanmiddag zijn onze collega's hier, namelijk Lonneke en Hugo, met...
1: Achteraansluiten.
0: Het leukste van 4 tot 6. Het leukste fileprogramma van Nederland. Durf ik gewoon te zeggen. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dan morgenochtend ben ik er niet. Gewoon weer.
0: Morgenochtend mogen wij uitslapen. Is het niet leuk, Danique?
1: Yes.
0: Ja, en als we dan op tijd wakker zijn, dan gaan we natuurlijk luisteren naar onze collega's. Pasquinel is er morgen.
1: Ja, leuk.
0: En Monique, denk ik.
1: Ja, volgens mij wel.
0: Dat denk ik wel, ja. Ja, Monique is de Sjaak deze week, dus dat is hoe het gaat.
1: En heb je nog een gekke sport voor ze weer, of dat niet?
0: Nee, we hebben geen gekke sport voor ze, want gelijkspel zit in een zomerstop. En we gaan pas 1 september weer nieuwe afleveringen maken.
1: Nou, dus dan moeten we even afwachten.
0: Ja, ja. Ja, dat is even afwachten.
1: Maar jongens, voor de mensen die Grijkspel hebben gemist en leuke dingen hebben willen terugkijken. Je kan gewoon op YouTube, is het toch?
0: Ja, op YouTube staan ze allemaal. En op de website kan je de afleveringen ook terugvinden. En
1: superleuk,
0: dan kan je het gewoon
1: terugkijken.
0: Als je ons mist, dan is dat niet nodig. Tenzij je alle afleveringen al 5 keer hebt gezien. Hè? En dan moet je wachten.
1: Goed.
0: Ja, dat is waar. Precies. 6 keer kan ook helemaal geen kwaad. Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor het luisteren. Fijn dat jullie aanwezig waren. Bedankt voor de gezelligheid in de chat ook. Vond ik erg leuk.
1: Ja.
0: Danique, jij ook bedankt, hè?
1: Ja, jij ook bedankt.
0: Ja, we gaan lekker even ontspannen, een koffietje drinken. En blijf bij ons, want er komt nog veel meer aan. Heb het goed!

0: Brexit Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Nederland was er tot het allerlaatste moment van overtuigd dat Rusland in 2022 Oekraïne niet zou binnenvallen. De Volkskrant schrijft dat de AIVD en de MIVD vertrouwden op één specifieke bron binnen de Russische overheid. Die volhield dat Poetin helemaal geen oorlog wilde. Maar die info bleek dus onjuist. Amerika had wel toegang tot de inner circle van Poetin. Juist daarom waarschuwden de Amerikanen de rest van de wereld dat de oorlog eraan zat te komen. De paniek is groot in het centrum van New York, want een leegstaande wolkenkrabber van 38 verdiepingen dreigt elk moment in te storten. Bouwvakkers zagen ineens dat de boel gevaarlijk aan het verzakken was. De burgemeester zegt dat ze nu snel proberen de zwakste verdieping te stutten om de boel te redden. De hele buurt is intussen afgezet en een hotel en school vlakbij zijn meteen ontruimd. En de voorbereidingen voor het Achterhoekse festival De Zwarte Cross zijn in volle gang, maar de organisatie zit met een opmerkelijk probleem. Het gas op het festivalterrein is te lang geworden. Daarom komen meer dan 100 Zetmaaiers uit het hele land om te helpen het gas weer een stukje korter te maken. De combinatie van het warme weer en de neerslag heeft ervoor gezorgd dat het gas flink is gaan groeien. In een mum van tijd hadden zich al meer dan 200 Zetmaaiers gemeld. Het weer nog, vandaag veel wolkenvelden, maar tussendoor ook zon. In Zeeland heb je de beste kans op zonnige periode. De temperatuur loopt uiteen van een graad of 20 aan de noordkust tot zo'n 23 graden in het midden. En het zuiden spant de kroon. Daar stijgt het kwik naar zo'n 24 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

number 3. Op de powerplaat van de week.

0: is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Justitie verdenkt het staalbedrijf in IJmuiden er onder andere van dat ze expres gevaarlijke stoffen uitstoten. Tata zou te weinig doen aan het onderhoud van de fabriek, waardoor er juist meer van die stoffen in de lucht terechtkomen. Ook melden ze grote incidenten, zoals enorme rookpluimen vaak te laat. Tata kreeg hier al vaker boetes voor, maar na een massa-aangifte van 800 omwonenden grijpt justitie nu harder in. Nederland was er tot het allerlaatste moment van overtuigd dat Rusland in 2022 Oekraïne niet zou binnenvallen. De Volkskrant schrijft dat de AIVD en de MIVD vertrouwden op één specifieke bron binnen de Russische overheid. Die volhield dat Poetin helemaal geen oorlog wilde, maar die info bleek dus onjuist. De paniek is groot in het centrum van New York, want een leegstaande wolkenkrabber van 38 verdiepingen dreigt elk moment in te storten. Bouwvakkers zagen ineens dat de boel gevaarlijk aan het verzakken was. De burgemeester zegt dat ze nu snel proberen de zwakste verdieping te stutten om de boel te redden. De hele buurt is intussen afgezet en een hotel en school vlakbij zijn meteen ontruimd. En de coronaperiode is dan wel voorbij, maar veel horecaondernemers voelen de nasleep nog elke dag. Ze kampen nog altijd met opgebouwde schulden, terug te betalen coronasteun en personeel dat destijds definitief naar een andere sector is overgestapt. Bert Mulder is de voorzitter van Koninklijk Horeca Nederland en zegt dat er ontzettend veel verdriet is geweest achter de voordeur. Het weer nog, vandaag veel wolkenvelden, maar tussendoor ook zon. In Zeeland heb je de beste kans op zonnige periode. De temperatuur loopt uiteen van een graad of 20 aan de noordkust tot zo'n 23 graden in het midden. En het zuiden spant de kroon. Daar stijgt het kwik naar zo'n 24 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: Brexit Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Steeds meer gemeenten zijn heel kritisch over de spreidingswet. Een aantal gemeenten wil de komende tijd zelfs locaties sluiten of er keihard tegenin gaan. Dat blijkt uit een analyse van Omroep West. Westland is één van die gemeenten en zet de hakken diep in het zand tegen de komst van het AZC. Minister Bart van der Brink heeft deze gemeente daarom afgelopen maandag onder verscherpt toezicht gesteld. Maurice de Hond en Mona Keizer verschijnen vandaag voor de coronacommissie. Het is daardoor een stuk drukker dan normaal in de zaal. De publieke tribune zit dit keer bijna helemaal vol. Maurice de Hond is een van de bekendste coronacritici. En ook Mona Keizer was destijds behoorlijk kritisch op het beleid. Keizer werd toen zelfs ontslagen omdat ze zich in een interview met de Telegraaf uitsprak tegen het coronatoegangsbewijs. En dat is echt uniek, want het gebeurt bijna nooit dat de minister of staatssecretaris weg moet omdat hij het niet eens is met het kabinet. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Justitie verdenkt het staalbedrijf er onder andere van dat ze expres gevaarlijke stoffen uitstoten. Tata zou te weinig doen aan het onderhoud van de fabriek, waardoor er juist meer van die stoffen in de lucht terechtkomen. Ook melden ze grote incidenten, zoals enorme rookpluimen vaak te laat. En Egypte is woest na de 3-2 nederlaag tegen Argentinië in de achtste finales van het WK. De Egyptenaren voelden zich na het laatste fluitsignaal zwaar bestolen, haalden hard uit naar de scheidsrechter en spraken zelfs openlijk over een complot. Het weer nog. Vandaag en morgen zijn de temperatuurverschillen tussen het noorden en het zuiden van het land groot. In het noorden wordt het zo'n 21 graden, in het midden 24 en in het uiterste zuiden, vlakbij de grens met België, kan het lokaal 27 graden worden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat een voorlopige overeenkomst met Iran van de baan is. Volgens hem heeft verder overleg geen zin en noemt hij de Iraanse leiders leugenaars. De spanningen liepen opnieuw op nadat de Verenigde Staten luchtaanvallen uitvoerden. Dat zal volgens Washington een reactie zijn op aanvallen van Iran in de straat van Hormuz. Kinderen van 4 tot 11 jaar mogen vanaf volgend jaar gratis reizen met het openbaar vervoer. Dat kan alleen onder begeleiding van een betalende reiziger zoals een ouder of leerkracht. Per betalende reiziger mogen maximaal 3 kinderen mee. De regeling geldt landelijk en sluit aan bij het bestaande kidsvrij abonnement in de trein. Steeds meer gemeenten zijn kritisch over de spreidingswet. Een aantal gemeenten wil de komende tijd zelfs locaties sluiten of weigert mee te werken. Dat blijkt uit een analyse van Omroep West. Westland is een van die gemeenten. Minister Bart van der Brink heeft deze gemeente daarom afgelopen maandag onder verscherpt toezicht gesteld. Tata Steel noemt de strafzaak van het Openbaar Ministerie onterecht. Het OM vervolgt het staalbedrijf onder meer voor het opzettelijk verspreiden van schadelijke stoffen. Volgens Tata Steel gaat het om een beperkt aantal oude incidenten en is de uitstoot al fors verminderd. De betrokken onderdelen worden de komende jaren sowieso gesloten. Het weer nog, droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij alle handel met Spanje heeft stopgezet. Volgens Trump is Spanje een slechte NAVO-bondgenoot. Hij verwijt Madrid onder meer dat er te weinig wordt uitgegeven aan defensie en heeft minister van Financiën Scott Bessent opdracht gegeven de handelsrelaties te beëindigen. Spanje heeft nog niet inhoudelijk gereageerd. De dodelijke flatbrand in Antwerpen vorige week werd veroorzaakt door een lekke waterleiding en een daaropvolgende kortsluiting. Daardoor ontstonden extreem hoge temperaturen en verspreidde het vuur zich snel door het gebouw. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. Volgens het Belgisch Openbaar Ministerie was er geen sprake van opzet. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat een voorlopige overeenkomst met Iran van de baan is. Volgens hem heeft verder overleg geen zin en noemt hij de Iraanse leiders leugenaars. De spanningen liepen opnieuw op nadat de Verenigde Staten luchtaanvallen uitvoerden. Dat zal volgens Washington een reactie zijn op aanvallen van Iran in de straat van Hormuz. Steeds meer gemeenten zijn kritisch over de spreidingswet. Een aantal gemeenten wil de komende tijd zelfs locaties sluiten of weigert mee te werken. Dat blijkt uit een analyse van Omroep West. Westland is een van die gemeenten. Minister Bart van der Brink heeft deze gemeente daarom afgelopen maandag onder verscherpt toezicht gesteld. Het weer nog, droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Bij de explosies in Damascus gisteren tijdens het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron is alsnog een dode gevallen. Ook raakten 36 mensen gewond. De explosieven lagen volgens de Syrische autoriteiten bij Macrons hotel en gingen af nadat hij was vertrokken. Macron zette zijn bezoek voort en sprak met president Ahmed al-Shara. Rusland probeert Oekraïnse droneaanvallen te bemoeilijken door het satellietinternet van Starlink te verstoren. Volgens Oekraïnse militairen zijn bij Russische doelen speciale stoorzenders geplaatst. Ook zou Rusland voorraden en brandstof vaker verbergen in burgervoertuigen, tankstations en verlaten gebouwen om aanvallen van drones te ontwijken. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij alle handel met Spanje heeft stopgezet. Volgens Trump is Spanje een slechte NAVO-bondgenoot. Hij verwijt Madrid onder meer dat er te weinig wordt uitgegeven aan defensie en heeft minister van Financiën Scott Bessent opdracht gegeven de handelsrelaties te beëindigen. Volgens Spanje zijn er uitstekende sociale, culturele en economische banden met de VS en komt daar wat Spanje betreft geen verandering in. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat een voorlopige overeenkomst met Iran van de baan is. Volgens hem heeft verder overleg geen zin en noemt hij de Iraanse leiders leugenaars. De spanningen liepen opnieuw op nadat de Verenigde Staten luchtaanvallen uitvoerden. Dat zal volgens Washington een reactie zijn op aanvallen van Iran in de straat van Hormuz. Het weer nog, droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij de explosies in Damascus gisteren tijdens het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron is alsnog een dode gevallen. Ook raakten 36 mensen gewond. De explosieven lagen volgens de Syrische autoriteiten bij Macrons hotel en gingen af nadat hij was vertrokken. Macron zette zijn bezoek voort en sprak met president Ahmed al-Sharaa. Rusland probeert Oekraïnse droneaanvallen te bemoeilijken door het satellietinternet van Starlink te verstoren. Volgens Oekraïnse militairen zijn bij Russische doelen speciale stoorzenders geplaatst. Ook zou Rusland voorraden en brandstof vaker verbergen in burgervoertuigen, tankstations en verlaten gebouwen om aanvallen van drones te ontwijken. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij alle handel met Spanje heeft stopgezet. Volgens Trump is Spanje een slechte NAVO-bondgenoot. Hij verwijt Madrid onder meer dat er te weinig wordt uitgegeven aan defensie en heeft minister van Financiën Scott Bessent opdracht gegeven de handelsrelaties te beëindigen. Volgens Spanje zijn er uitstekende sociale, culturele en economische banden met de VS en komt daar wat Spanje betreft geen verandering in. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat een voorlopige overeenkomst met Iran van de baan is. Volgens hem heeft verder overleg geen zin en noemt hij de Iraanse leiders leugenaars. De spanningen liepen opnieuw op nadat de Verenigde Staten luchtaanvallen uitvoerden. Dat zal volgens Washington een reactie zijn op aanvallen van Iran in de straat van Hormuz. Het weer nog, droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Bijna 400 kilometer file alweer op de Nederlandse wegen. En een fors begin van de avondspits. 20 minuten vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. De kop van 14 kilometer file. Vanaf afrit Veghel rijdt het langzaam. Oorzaak is een kapotte auto. Half uur vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij knooppunt Oude Rijn. Ook een half uur vertraging al op de A27 als je vanuit Breda naar Gorkum rijdt bij Gorkum 6 kilometer file. En 20 minuten vertraging op de N210 vanuit Schoonhoven naar Rotterdam voor de aansluiting met de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Achter aansluiten de soundtrack van de file.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: wat een lekker begin weer. Tonja, de Pussycat Dolls. En ja, je hoort het is 4 uur. En dat betekent...
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: We zijn er weer. De 4 is in de klok.
2: We zijn er weer.
0: Hey. Hallo Lon. Hallo. Jij hebt het echt. Jij zet die ventilator aan alsof het echt 30 graden is buiten. Nou, ik vind het best wel meevallen.
2: Ja, het is gewoon spanning voor de show, joh. Ik heb
0: helemaal.
2: Ja, deze kamer is gewoon minder gelucht. Ik vind het gewoon warm.
0: Je vindt het warm?
2: Ik vind het gewoon lekker, zo'n windje.
0: Nou, zal ik er nog eentje later dan?
2: Nee, niet doen.
0: Oké. Hey, heb je dat trouwens gelezen over dat Italiaanse dorpie?
2: Ik heb het gelezen.
0: Ja, wat bizar.
2: Dat Italiaanse dorpje waar je gewoon je kleren aan moet houden als je
0: door de straten loopt.
2: Ja.
0: Ja, er wonen maar 600 mensen in het dorpje Farenna. En daar komen ieder jaar echt, nou ja, hordes toeristen heen. En die gaan daar lekker chillen aan dat meer. Aan het Como-meer om precies te zijn. En als je dan aan het chillen bent en je hebt even wat eten nodig, dan ga je naar de supermarkt. En dan, dan vertikken die mensen dat om even een shirtje aan te trekken. Nou, en daar was het bestuur van dat dorp helemaal klaar mee. De bewoners waren er helemaal klaar mee. En nu kun je dus een boete krijgen als jij zonder kleding of gewoon in je bikini of in je zwemkleding daar de supermarkt in loopt. Of die kerk.
2: Ja, ik ben het mee eens.
0: Ja?
2: Ja.
0: Wat? Ik vind het echt...
2: Ik vind
0: het
2: triest dat het nodig is dat ze moeten zeggen. Je hebt toch gewoon zelf wel wat...
0: Ja, maar dit is toch wel weer eens een verpreutsanisering van de samenleving. Kom op, zeg.
2: Nou, ik ben echt tegen verpreutsing, want dat ben ik met je eens.
0: Ja.
2: Maar dat is ook nog een beetje een soort van algemeen fatsoen.
0: Daar
2: schaar ik dit onder. Ja, ik vind het gewoon lekker in je zwemkleding aan het strand, bij het zwembad, in je achtertuin. Maar als je toch door naar de supermarkt gaat, kan je toch gewoon even wat kleren aan doen.
0: Ja, maar het is toch... hoe erg is het als je iemand in de zwemkleding... Kijk, als iemand heel erg goor naar zweet stinkt of zo, ja, dat vind ik dan toch echt iets anders in zo'n supermarkt of in zo'n bakkerijtje. Maar als je even snel wat aan lunch gaat halen of zo, dan vind ik niet per se dat je je helemaal weer moet aankleden terwijl je daar lekker... Het is bloedheet daar.
2: Kijk, als het de campingwinkel is, zeg ik, oké. Maar daar trek ik de grens.
0: Maar wat is nou het verschil tussen een campingwinkel en het plaatselijke dorpswinkeltje?
2: Ja, zit je gewoon nog op een camping? Ja, nee, dat... Je gaat er ook niet, als je niet aan het zwemmen bent, ga je er ook niet in je zwembroek. Of je denkt, ik heb het warm, ik ga me even uitkleden en dan...
0: En dan?
2: De supermarkt in.
0: Dat klopt. Maar ik vind gewoon dat... Ja, dat is zo weer allemaal zo spastisch gedoe. En dan,
2: Weet je, een beetje omgangsvormen vind ik wel prettig. Ik hoef geen strakke etiketten. Ik kleur zelf ook graag buiten lijntjes wat dat betreft. Maar... je gewoon even een shirtje aandoet als je gaat eten en dat soort dingen. Ik ben in mijn leven 2 keer in een all-inclusive resort geweest. Ja. En dat is een van de redenen waarom dat gewoon niks van mij is. Er staat al zo'n bord bij de ingang. En iedereen loopt daar in zijn bikini en zijn badpak. Ik vind het geen poren.
0: Goed.
2: Je bent gewoon aan het eten. Je gaat gewoon eten en je kleed je gewoon netjes aan. Je hoeft geen jasje, dasje. Maar je kan er gewoon een korte broek of een rok en een t-shirt of weet ik veel wat aandoen.
0: Nou, Lonneke heeft gesproken.
2: Oh, mijn gepreekt.
0: Ik vind dat het gewoon moet kunnen. Maar misschien gaat het ook niet om ons.
2: Nee, dus, weet je, het mag, hè? Vrijheid. Maar ik vind geen poren.
0: Ik vind dat het gewoon moet kunnen. Dus, en dat je niet 200 euro boete moet krijgen als je daar straks in Italië lekker aan het Gardameer even een boodschapje doet in je zwembroek. onderbroek is volgende.
2: Jij niet heen gaat dit jaar.
0: Maar het gaat misschien niet om ons. Ik wil weten wat de luisteraar vindt.
2: Ja, dat wil ik ook wel weten dan.
0: Wat vind jij? Is het nou een goede zaak dat daar in dat Italiaanse dorp Farenna boetes worden uitgedeeld aan mensen die met ontbloot bovenlijf of in badkleding daar gaan rondlopen? Of denk je, nou, wat een overdreven gedoe. Laat het even weten. Ja.
2: Kamp Hugo of Kamp Lonneke?
0: Kamp Hugo.
2: Maar als mannen het mogen vrouwen dan ook een ontbloot bovenlichaam rondlopen?
0: Ja, dat vind ik wel. Ja, 100%.
2: Nou, super.
0: Dat is, top. Top. Laat het even weten via de Twitch in de chat of stuur een appje naar 0634-60464. En dan gaan wij... Zien we tegemoet. En dan houden wij voor de rest... Dan gaan we niet te hard discussiëren hierop, hoor. Want we houden het gewoon gezellig.
2: Ja, altijd toch? De vier.

laat dan gelijk even weten wat je van onze nieuwe jingle vindt. Ik ben er heel erg trots op, maar ja, het gaat natuurlijk om jou of jij het leuk vindt. Heb je liever die scheurende gitaar of mag dat jingletje af en toe ook wel? Laat dat gelijk even weten. Guns N' Roses hoor je nu.

0: die luchtfender kan de kast weer in hoor. Heerlijk. Sweet Child O' Mine. We hebben een lekkere discussie ontketend, hè?
1: Ja. Maar daar zijn we voor, toch?
0: Daar zijn we voor.
1: Dat is ook de bedoeling. Ja.
0: Maar we houden het wel altijd. Ja, we houden het wel altijd gezellig. Nee, we hadden het over die boete op dat Italiaanse dorpje voor mensen die met een ontbloot bovenlichaam of in zwemkleding een supermarkt betreden of daar, nou ja, het dorp op stel te zetten, om het zo maar even te zeggen. Mm-hmm. En ik vind dat nogal verpreutselisering van de samenleving. En jij zegt nee, de goede zaak die boetes, want hallo, kom op, trek gewoon even een lekker shirtje aan.
1: Ja, en dat wil ik nog een keer echt benadrukken. Ik ben tegen verpreutsing, want dat ben ik met je eens. Verpreutsing vind ik echt vreselijk, maar dit vind ik gewoon een soortje, ja.
0: Ik moet wel zeggen dat dit
1: algemene
0: statement
1: beschaafdheid,
0: ja,
1: of zo.
0: Maar ik moet wel zeggen dat dit statement iets wat minder zolen aan de dijk zet, aangezien je net een pleidooi hebt gegeven over waarom het zo nodig is dat we een shirt aantrekken in de supermarkt. Nee, ja, je zegt verpreutsenisering, daar ben ik tegen.
1: Ja.
0: Maar
1: het heeft niks met preutsheid te maken. Wat mij betreft.
0: Maar dan,
1: dat je gewoon je kleren, dit is gewoon algemeen, gewoon sociaal gedrag. Dat je niet anderen opzadelt met jouw bierpens. Nee.
0: Nou, weet je, misschien maakt het. Moeten wij er ook niet verder over doorpraten? Nee. Moeten we even kijken wat de luisteraar vindt. Ja, want er zijn wel wat appjes binnengekomen, toch?
1: Mm, ja, uiteraard. Roosmarijn bijvoorbeeld. Die zegt, dat ben ik met je eens. Prima als het lekkere strakke kerels zijn, maar meestal zie ik bierpensen.
0: Ja. Okay, ja.
1: Het is wel zo.
0: Ik zal mijn shirt aanhouden als ik daar ben.
1: Ja. Ja.
0: Nee, ga door.
1: Lieselot, leven en laten leven. Niet moeilijk doen.
0: Dank je, amen, Lieselot. Ja,
1: team Hugo, hè?
0: Ja,
1: dus,
0: absoluut.
1: Lieselot en Meetup zegt, liever niet, bah, in de supermarkt.
0: Oké.
1: Okay. Ja, nou ja, grappig, want het gaat dan over de supermarkt, waar dit al gebeurt, dan ga je tussen de. Maar je zou nooit zo naar de opticien gaan of naar de kleding kopen, of toch?
0: Nee.
1: Dat klopt. Wat is dan het verschil?
0: Wat is dan het verschil? Nou ja, ik denk dat de airco in zo'n Specsavers best wel hoog staat. Dus dat het al vrij koud is. Dan krijg je ook gelijk, ja, weet ik
1: wat zo. Denk je van de supermarkt, liever? Daar ga je wel echt bij mijn voorkeur afkoelen. Juist in de supermarkt. Levensmiddelen, koelingen. Kom echt met een valide iets gewoon.
0: Oké.
1: Nee, daar staat airco.
0: Weet je
1: in
0: wat
1: de supermarkt is best heel warm.
0: Nou ja, weet je wat het verschil misschien is? Bij zo'n Specsavers of bij, weet ik veel, bij de opticien of bij de huisarts, dan is het de bedoeling dat mensen met jou gaan werken. En dan vind ik het een heel ander verhaal. Als jij gewoon langs mensen loopt, dan vind ik het niet zo erg als iemand zijn shirt niet aan heeft. Maar een opticien die zit in je aura. Die moet.
1: Oké, maar dat is het juist wel. Dan vind je het dus niet kunnen.
0: Nee, dan vind ik het
1: toch
0: niet
1: nog even door te gaan.
0: Ja, om het toch nog even. We raken er gewoon niet over uitgepraat.
1: Nee.
0: Nee, het is toch. Het maakt veel tongen los.
1: Oh, het is dus echt supermarkt.
0: Ja, de supermarkt.
1: Supermarkt.
0: Ja, of een pleintje, want dat mag dan ook niet meer. Als je daar sightseeing gaat doen, krijg je ook gewoon een boete aan je kont geslingerd. Ja, dat vind ik gewoon overdreven. Buiten op straat, kom op. Als iemand in de stad loopt, het is bloedheet. Op een festival zie je niet anders dan een blote bovenlichaam. Maar daar is ook geen water.
1: Ik ben tegen verpreutsing. Ik ga het uitproberen. Ik ga gewoon overal uitkleden. Ik ga gewoon rondlopen.
0: Oh, dat wil ik. Oh, dat wil ik zien. Ja, dat wil ik zien. Nou goed. Team Hugo en Team Lonneke zijn verdeeld. Dat.
1: Maar we houden nog wel van elkaar.
0: We houden nog heel veel van elkaar. Ja hoor, we zitten hier gewoon nog tot 6. We gaan de lekkerste muziek draaien, ook voor jou. Want tussen alle appjes door kregen we ook nog een meldingje binnen van iemand die iets heel graag wil horen. Er komt een appje binnen van een heel vreemd genootschap. Die willen namelijk.
1: Prutseriaans genootschap.
0: Nou, je kent ze, denk ik.
1: Ik denk dat ze ken je.
0: Ja, namens het Prutseriaans genootschap wil ik graag nostalgie van Job aanvragen. Nou, speciaal voor dat Prutseriaanse genootschap, waar jij misschien onderdeel van bent.
1: Ik ben wel een outsider.
0: Nou, zou ik ook zeggen. Ja.

0: Zo. Lekker hoor. Lekker.
1: Je bent oefenen.
0: Ik ben aan het oefenen. Nee, we zijn heerlijk. We hebben net woorden oefenen om mee te zingen met ABBA. Dat lijkt me nou echt niet een al te best idee. Dat laat ik aan de mensen over van ABBA. En van de mensen die daar echt voor gezeten.
1: Was het hem vroeg over, hoor je dat?
0: Dat hoorde ik zeker. Goed, je luistert nog steeds naar Achter Aansluiten. En zoals je hoort is het enorm gezellig hier in de studio. Hey, Lon. Weet je wat ik nou zo leuk vind om dit programma met jou te maken?
1: Omdat ik van je leuk ben.
0: Ja, ook. Maar wij komen dus uit totaal twee verschillende werelden.
1: Ja, misschien wel, hè?
0: Ja, jij bent echt zo'n wetenschapsnerd. Elke keer als ik dan zo met iets kom, dan zeg jij, nou, ik las een onderzoek. Of ik weet toevallig dat...
1: Waarom moet je nou per se nerd achteraan plakken?
0: Dat is, nou ja, dat is toch wel een beetje... Dat is toch... moet ik dit terugnemen? Ja, nu wel, ja, die blik. Dat is ook zo'n wetenschappersblik. Dat is...
1: Weet je toch maar heel knap? Ik zit er voor. Ik zie mezelf niet eens goed.
0: Joh. Je ziet jezelf niet eens goed.
1: Vreselijk.
0: Dat is.
1: Oh ja, vergeten.
0: Ja. Het is. Ik weet niet wat hier allemaal gebeurt. Het is. Maar goed, ik dacht. Als jij mij zo meteen. Mm-hmm. Ik heb namelijk wel een ideetje. Nou, kun jij je daar nog eventjes op voorbereiden? Want wetenschap is exact, toch?
1: Mm-hmm.
0: Nou, als ik jou nou zo meteen. Nee, ik moet nog helemaal uitleggen waarom. Dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Wat ik probeerde te zeggen is. Jij bent een wetenschapsnerd. En ik kom uit zo'n gezin. Wat wel eens twijfelt aan de klassieke wetenschap, maar wel altijd je horizon moeten verbreden. Klassieke wetenschap.
1: Ik bedoel dat je uit het alternatieve milieu komt?
0: Nou ja, zo zou je het kunnen noemen, ja. Ja,
1: en zeg dat, het dan gewoon. Als je mijn wetenschap
0: ja, maar weet je wat het probleem is? Als ik dat zeg, dan zeggen mensen... Oh, je bent een antivaxxer en dit en dat. Dan krijgen we heel die corona. Dan krijg je helemaal traumatische ervaring in de coronaperiode. Jammer, dat is niet wat ik probeer te zeggen. Wat ik probeer te zeggen is eigenlijk dat ik geleerd heb...
1: Jij denkt er meer is tussen hemel en aarde.
0: Nee, dat ik geleerd heb dat ik soms de wetenschap in twijfel moet trekken.
1: Maar dat is juist wetenschap.
0: Nou, nu snap ik er helemaal niks meer van. Het is toch exact?
1: Ja, maar...
0: Nou, in ieder geval, ik had een ideetje. Kijk of jij dat ook een goed ideetje vindt. Dan kunnen we dat zo even gaan voorbereiden. De wetenschap is exact. Dus ik dacht, als jij nou straks exact 1 minuut krijgt om een pleidooi te houden over hoe vet de wetenschap is.
1: Ja, is leuk, maar ik heb meer nodig. Meer tijd.
0: Je hebt meer tijd nodig. Dan doen we dit vaker.
1: Is goed.
0: Maar dan krijg je straks zo meteen, na het verkeer en na New Age van Marlon, krijg jij dan precies een minuut om een pleidooi te houden, oké? Okay? En dan als het bevalt, dan gaan we dit vaker doen.
1: Is goed.
0: Oké, okay, top. Leuk. Dan kunnen we nu nog even, dan kun je nu nog weer gaan meezingen. Dan doe ik je microfoon uit en dan kun je mee gaan zingen met New Age van Marlon Roudet. Oké?
2: Okay? If love was a word, I don't understand. The simplest side.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is al erg druk rond Rotterdam, bij Utrecht en bij Gorkum door werkzaamheden. In totaal 568 kilometer file op de Nederlandse wegen. Zo rijdt het langzaam op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht door een kapotte auto bij Waardenburg. 20 minuten vertraging. 40 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam door 20 kilometer file tussen knooppunt Hoogvliet en knooppunt Ketelplein. De werkzaamheden op de A20 veroorzaken file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij het Terbrechtseplein 12 kilometer vanaf knooppunt de Ridderkerk duurde 35 minuten langer over. Half uur vertraging op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij knooppunt Gorkum. En ook een half uur vertraging als je kiest voor de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Want bij Tilburg Reeshof staat de kop van 9 kilometer file. 25 minuten vertraging op de N210 vanuit Schoonhoven naar Rotterdam. 2 kilometer file voor de aansluiting met de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten. Het leukste fileprogramma van Nederland.

0: eigenlijk een soort muzikaal luisterboek is dit. La Tribu de Dana, over de mythe van een groep, de stam van Dana. Ja, over krijgers die in het oude Bretagne een strijd moeten winnen. Nou, dat is toch fantastisch.
1: Feestje in de file met achter aansluiten.
0: Over verhalen vertellen gesproken. Hey, ben je er klaar voor?
2: Ik denk het.
0: Dit is top.
2: Ik ben bang dat ik opeens stilval. Dat ik, ik hou van praten, dat weet je. Maar als het moet, dan soms...
0: Soms wordt het moeilijk. Okay. Ja. Nou, even voor als je net bent ingeschakeld. Je luistert naar Achter Aansluiten hier met Hugo en Lonneke. We zijn er tot 6 uur. En ik heb Lonneke net uitgedaagd om mij te overtuigen hoe leuk de wetenschap is. Want Lonneke is echt, ja, dan ga ik het gewoon nog een keertje zeggen. Zo'n wetenschaps...
2: Doe het niet.
0: Nerd.
2: Die hele leuke vrouw die van wetenschap houdt.
0: Oh, zeker. Dat ook. Maar ja, in de volksmond wordt dat ook wel eens wetenschapsnerd genoemd. Mm. En ik hou van de volksmond. Dus ik daag jou om één minuut iets heel tofs te vertellen over waarom de wetenschap zo cool is. Ik heb een timertje voor je klaargezet. Omdat, nou, wetenschap is exact. Dus we gaan ook exact 1 minuut mag jij praten. Mm-hmm. En dan eens kijken wat je in huis had. En als het nou goed gaat, dan gaan we dit misschien wel eens vaker doen.
2: Oké, ik heb stress, Hugo. Mag je best weten. Ik heb stress.
0: Oké. Okay. Nou, dan gaan we die stress nog even opbouwen. Dan ga ik het timertje klaarzetten. En dan succes. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor, denk ik.
0: Oké. Okay. 3, 2, 1.
2: Is dat... Oh,
0: ja, dat is het.
2: Nou. Wetenschap. Ja, wetenschap is fantastisch. Is geweldig. Het is overal om ons heen natuurlijk. Wetenschap is eigenlijk niks anders dan de wereld ontdekken. En ja, wat vond je als kind nou mooier dan de wereld ontdekken? En hopelijk vind je dat als volwassene nog steeds.
0: Aha,
2: toch?
0: Aha. Ja.
2: En dit is de toepasbaarheid, hè? Je leert dingen. Want eigenlijk is heel veel al om ons heen ook, hè? Dus ik zat even te denken, wat ga ik je nou over vertellen? Je hebt bijvoorbeeld die... ik had even... Of ik het goed uitspreek. De biomimicry. Dat is de bio-inspiratie eigenlijk. Dus je gaat kijken om je heen van hoe kan dat nou, hè? En gewoon een leuk voorbeeld is bijvoorbeeld... Hey, zo'n gekko die loopt tegen het plafond aan. Heeft geen lijn aan zijn pootjes. Hoe kan dat nou? Hoe kan hij daar nou lopen?
0: Ja.
2: Nou, als wetenschapper kan je dan gaan onderzoeken. Waar komt dat nou vandaan? Nou, dat hebben ze bijvoorbeeld gedaan. En daar is dan bijvoorbeeld ook die gekko-tape uitgekomen. Hè? Dat is echt een gekko-tape zonder lijm. Dus dat zit gewoon heel... Ik had nog meer voorbeelden. Zit al een minuut?
0: De tijd gaat
2: sneller. Ik leer het niet te timen als ik praten ben.
0: Nee, dat moeten we nog even over. Ik vond het wel interessant. Want hebben ze serieus gekko-tape? Dat is door de wetenschap...
2: Er is gekko-tape. Dat is echt van dikkere tape. En die kan je dus blijven gebruiken herhaaldelijk.
0: Oké.
2: Okay. En die plakt ook niet heel klein beetje. Maar toen een beetje sticky feet.
0: En dat komt gewoon uit de natuur?
2: Nee, maar de techniek wel.
0: Ja, precies. Dat bedoel ik eigenlijk.
2: Techniek. Hoe doen ze dat nou? En dat heb ik nog niet helemaal opgezocht. Maar dat is wel een voorbeeld. Ik zal een ander voorbeeld voor me houden.
0: Nee, die mag je voor de volgende. Ik vond het wel interessant. Je mag nog een beetje binnen die minuut...
2: Work in progress.
0: Ja,
2: dan krijg je met nerds, hè?
0: Dat krijg je met nerds, ja.
2: Het hart van vol is.
0: Dat is inderdaad. Hoe gaat hij ook weer verder? Waar het hart van vol is...
2: Loopt de mond van over.
0: Nou, kijk.
2: Top?
0: Precies. Ja, dat klopt. Nou, dan gaan we dat gewoon volgende keer nog een keer proberen.
2: Nou, leuk.
0: Leuk, vind ik ook.

0: Charlie XCX, de powerplaat van deze week. Wink, wink. En als je de powerplaat van deze week hoort, dan gaan we de kanshebbers voor volgende week altijd weer even met je doornemen.
1: Ja.
0: Veel scheurende gitaren, waaronder die van Against the Current, Always You and I. Een ontzettend lekkere track als je het mij vraagt. Against the Current, een powervrouw aan het front, krachtige stem. En die heeft gewoon een heerlijke gitaar volgeschreeuwd. Nee, dat is een beetje overdreven wat ik nu allemaal zeg. Het is gewoon een lekkere plaat. Gewoon lekker scheurende gitaartjes, beetje rock. En,
1: heeft al jouw comment niet nodig waarschijnlijk dan misschien?
0: Nee, wat misschien het? Ook niet. Nee, behalve dan nog even dat ze kunnen stemmen of zo.
1: Dat vind ik een goeie. Via de website en via de app.
0: Ja, twee keer klikken. En ook via Instagram kun je nog even stemmen als je dat wil. Dat kan namelijk op woensdag.

Against the Current, Always You and I. Als je dit nou lekker vindt, ga even naar de website www.girlpowerradio.nl en klik hem aan, want dan draaien we misschien volgende week de hele week voor jou. Speciaal voor jou. Maar ben je nou liever van Olivia Rodrigo, dan kan dat ook, want die heeft ook een nieuw nummertje uitgebracht. En die heet My Way en die is ook kans hebben op de powerplaat voor volgende week. En die klinkt zo.

0: Volgend jaar komt ze naar Nederland en ze kwam nu dus al met een nieuwe track, My Way, Olivia Rodrigo. En ja, als jij dit nou lekkerder vond dan die vorige, dan kun je hierop stemmen. Dan hebben we er nog eentje. Nog eentje. Ja, dat is mijn favoriet deze week. En die van jou ook toevallig, Lonneke?
1: Ja, ik dacht het wel, want ik mis nog eentje. Ik vond eentje lekker en die heb ik nog niet gehoord. Dus je hebt het lekkerste tot laatst bewaard.
0: Ja, dat doe ik toch altijd. Ja. En dat is Shenzea, de queen.
1: Stiekem ook stemmen dan? Zou het uitmaken?
0: Oeh, wij mogen niet stemmen hoor. Dat mag je alleen als je naar ons luistert.
1: Wie ziet dat?
0: Ja, oké. Okay.
1: Wie weet dat?
0: Ja. Brooke Sweat heet het. Dus we gaan lekker dansen.

0: ja. Dit is ook een kanshebber. Hè? Daar kun je ook gewoon op stemmen. Allemaal helemaal nieuwe muziek die wij volgende week een hele week voor jou gaan draaien. Als jij stemt via de website of via Instagram, girlpowerradio.nl.
1: En moet hij winnen, hè?
0: En dan moet hij ook winnen. Ja, absoluut. Hey, en als we iets nieuws hebben gedraaid, dan gaan we ook altijd even weer wat ouds draaien. We gaan terug naar 1982. Ja, a lot of fun. Heel vrolijkheid. Oh, een beetje ska-achtig. Ik hoor het al. Ik heb er heel veel zin in. House of Fun heet het. Het is van Madness. Ken je het, Lonneke?
1: Ja, ik zie het me moeilijk kijken. Ik zit in het huis. Ik weet het waarschijnlijk wel, maar ik heb hem nog niet.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een aanval op een middelbare school in de Duitse deelstaat Beieren zijn meerdere mensen gewond geraakt. 4 zouden zwaar gewond zijn. Het incident gebeurde op het Welfen-gymnasium in Schongau. Het is nog onduidelijk of er sprake was van een schietpartij of steekpartij. De politie heeft een verdachte aangehouden. Over het motief is nog niets bekend. Het Europees Parlement heeft ingestemd met de handelsdeal tussen de EU en Mexico. Door de overeenkomst worden importtarieven voor verschillende landbouw- en industrieproducten afgeschaft. Voor gevoelige producten zoals rundvlees, kip en alcohol blijven beperkingen gelden. Lidstaten moeten formeel nog stemmen over het akkoord, maar het kan wel al voorlopig van kracht worden vanaf 1 november. Een poging van Apple om onder strengere Europese techregels uit te komen is mislukt. Het gerecht van de Europese Unie bevestigt dat Apple een poortwachter is voor de App Store en het besturingssysteem van Apple. Daardoor blijft het bedrijf onder de regels van de wet op digitale markten vallen. Apple kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Bij de explosies in Damascus gisteren tijdens het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron is alsnog een dode gevallen. Ook raakten 36 mensen gewond. De explosieven lagen volgens de Syrische autoriteiten bij Macrons hotel en gingen af nadat hij was vertrokken. Macron zette zijn bezoek voort en sprak met president Ahmed al-Shara. Het weer nog, droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is drukker dan normaal op de Nederlandse wegen. Door werkzaamheden wordt veel vertraging veroorzaakt. Het is druk rond Rotterdam, bij Utrecht en ook bij Gorkum. 580 kilometer file in totaal. En dan ook nog eens een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Prins Klausplein. De linkerrijstrook is daar dicht. 23 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vanaf Nieuw-Vennep duurt het 3 kwartier langer over. De A7 is dicht vanuit Hoorn naar Den Hoever bij Wieringerwerf. Dat is na een ongeluk. De vertraging is daar ruim 1 kwartier. Er staat een auto in brand op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij afrit Oosterbeek. Daar zijn 2 rijstroken dicht. 6 kilometer file vanaf afrit Wageningen. Ruim 1,5 uur vertraging. Die vertraging heb je ook op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Want voor het Terbrechtseplein staat 12 kilometer file. En het wordt direct veroorzaakt door de werkzaamheden op de aansluitende A20. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij industriegebied Avelingen. 6 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: feestje in de file met achter aansluiten.
1: Ja, want we zijn er nog tot 6 uur om jou door die file heen te helpen.
2: Zeker, zeker, zeker.
1: Zo, en er staat me toch een partij file.
2: Luisteraars, genoeg dus.
1: Ja, dat is echt niet normaal. Dat is echt niet normaal. Maar ook als je thuis zit, lekker op de bank te niksen. Of als je...
2: Koken. Lummelen.
1: Leuk woord. Lummelen.
2: Leuke.
1: Leuk.
2: Degelijk ook.
1: Hey, er staan natuurlijk veel file, dus er is genoeg mensen die naar ons willen luisteren. Maar het is ook nog eens iets anders. Het is namelijk woensdag. En dat betekent dat we gaan zagen. Ja, we gaan zagen. Want die week, die moet doormidden. Zagen. Ah, ja. Kom op. Zo, nou, die week is doormidden. Maar hoe kunnen we nou die week nog, de tweede helft, nou ook helemaal lekker voor je maken? Zit mij aan te kijken.
2: Ja, je bent zo blij ermee.
1: Ja, ik ben zo blij met mijn zaag. Oh, ik vind het zo lekker.
2: Ik doe me dat echt heerlijk.
1: Tweede helft is begonnen. De tweede helft is begonnen. En hoe kunnen we die nou beter maken?
2: Nou, op allerlei manieren.
1: Noem eens wat.
2: Plaatje aanvragen of zo.
1: Oh, plaatje aanvragen. Hoe doen mensen dat?
2: Het kan door een appje te sturen.
1: Ja.
2: Dat begin ik maar weer. Zal ik het nummer noemen? 0634606464.
1: Zeker.
2: Via de chat in de Twitch-app.
1: Zeker.
2: Ja, zeg goed hoor.
1: Ja, dat kan.
2: Ja.
1: En heb je ook nog op de website een app-icoontje? Want als je dit nummer niet
2: die
1: kan onthouden...
2: Steeds.
1: Ja, dat klopt. Dat is niet erg. Daarom ben ik er ook. Dus vraag lekker aan, wat wil je horen? Deze hoeft in ieder geval niet. Tina Turner en Eros Ramazzotti.

0: in the evening. Nou, dat duurt nog 3 kwartier, maar dan is het wel zover. En tot die tijd zijn wij hier gewoon lekker feestje bouwen in de file en ervoor zorgen dat jij lekker thuis komt. Nou, dat is toch top. Daar doen we het voor.
1: Zeker, ik wel.
0: Ik ook. Ja. Tekenen we direct voor.
1: Ja.
0: We vroegen, wat wil jij horen? Niet jij, maar jij thuis.
1: Ja.
0: En er zijn wel wat appjes binnengekomen.
1: Zeker.
0: Wil jij dus eens doorheen gaan?
1: Nou, ik houd bij 1 reactie, want die gaan we draaien.
0: Oh, lekker. Je hebt er weer een goede uitgekozen.
1: Ja.
0: Oh, superleuk. Vertel.
1: Van Natasha.
0: Ja.
1: En zij wil horen Misery Business van Paramore.
0: Oh, dat vind ik leuk.
1: Ja?
0: Ja, dat vind ik heel leuk. Ik vind die band heel leuk. Weet je trouwens hoe ze aan hun naam zijn gekomen?
1: Geen idee.
0: Nou, ze hadden vroeger ze hadden een band gestart en ze hadden geen idee wat voor naam ze zouden moeten geven. Dus ze hadden allemaal verschillende dingen bedacht, zoals Drop Dead Gorgeous. Zoiets heel beetje gek. En toen dacht ik, ja, het is toch niet helemaal. Toch niet helemaal. En John Hambray, dat was een van de eerste bassisten. Mm-hmm. Die refereerde naar zijn moeder. En die moeder heette Paramore.
1: Van de achternaam? Of?
0: Nee, van de voornaam. En ja, zeker. En toen dacht ze, dat klinkt leuk. En toen gingen ze even verder zoeken. En toen kwamen ze er ook nog eens achter dat dat in het Frans geheime minnaar betekent. Nou, toen was het cirkeltje rond.
1: Oelala.
0: Oelala.
1: Oelala. Ja,
0: Paramore was geboren. Ze maken fantastische muziek. En speciaal voor Natasha draaien wij dan om de week te breken Misery Business. Nou, en daar breek je de week zeker mee.
1: Zeker. Bring it on.

0: aangevraagd door Natasha Misery Business van Paramore. Hey Lon, ik heb jouw hulp nodig.
1: Altijd, zeg het eens.
0: Nou, ik ga je zo vertellen. Ik ben toch weer iets verschrikkelijks tegengekomen. Oh, maar ik denk dat jij wel een oplossing weet.
1: Ja?
0: Ja, zeker weet
1: ik. Nou, ik hou aan je lippen.
0: Ja, tot zo.
1: Oh. Hi, we're your weather girl. Uh-huh. And have we got news for you? You better listen.

0: Moet ik hem nog afkondigen? The Weather Girls.
1: Nee, hoeft niet.
0: Dan gaan we dat ook gewoon niet doen. Maar over mannen gesproken. Oh, Lon. Ik ben iemand tegengekomen.
1: Leuk.
0: Dat laat ik nog heel even in het midden. Maar het is in ieder geval... Nee, het is eigenlijk helemaal niet leuk. Het is een probleem. We moeten het oplossen.
1: Vertel me er alles over.
0: Nou, wat is er nou gebeurd? Ik zat gewoon een beetje... ik hou van politiek. Dat vind ik altijd leuk om te volgen. Gewoon om te kijken hoe het er daaraan toe gaat. Mm-hmm. Maar nu kwam ik bij de Italiaanse politiek uit. Nou,
1: hoezo?
0: Ja, ik spreek geen woord Italiaans. Maar het kwam voorbij in mijn tijdlijn. En het was namelijk een hele, hele grote chaos daar. Want wat gebeurde er nou? Je hebt twee mensen. Emmanuel Pozzolo heb je. En Anna Ascani. Mm-hmm. En Anna Ascani, dat is een ondervoorzitter van een soort van, een beetje een soort van de Tweede Kamer van Italië. En dan heb je Emmanuel Pozzolo. En dat is,
1: Italiaan is het.
0: Zeker. En ik begin ook met mijn hand dit te doen. Dat vind ik wel. Dat
1: komt er een pasta reclame.
0: Ja, nee. Oh. Dat klinkt wel lekker. Pasta Pozzolo.
1: Ja.
0: Nou, Emmanuel Pozzolo, die probeert de ondervoorzitter aan te spreken. Maar dat doet hij op een beetje een vreemde manier. Want hij gebruikt namelijk, hij zegt de hele tijd, meneer de president tegen haar.
1: Tegen haar.
0: Anna is een vrouw, Emmanuel is een man.
1: Mm-hmm.
0: Anna zegt op een gegeven moment, grote vriend, luister even. Ik ben gewoon een mevrouw. Dus wil je me alsjeblieft aanspreken met president of mevrouw de president? En niet de hele tijd meneer de president noemen.
1: Mm-hmm.
0: Dat schiet bij Emmanuel Pozzolo in het verkeerde keelgat.
1: Wat?
0: En nou, dat weet ik ook niet precies. Ik kan geen woord Italiaans, maar dit is wat er dan vervolgens gebeurt.
2: Grazie, collega deputata Pozzolo, prosegua.
3: Grazie. Se si diverte, signor presidente, ci divertiamo tutte e due. Io ho usato il termine istituzionale. Lei deve rispettare un deputato che usa i termini istituzionali.
2: Chiamo all'ordine.
3: Non può permettersi.
2: Chiamo all'ordine, collega.
3: Non può permettersi.
2: Chiamo all'ordine. Chiamo all'ordine per la seconda volta, collega Pozzolo.
0: Rustig.
1: Zit in ieder geval veel temperament in.
0: Zo, de knetter, die vent, die klinkt eigenlijk een beetje... Ik vind hem een beetje hierop lijken. Hij doet het niet. Ja, toch, dat klinkt bijna hetzelfde.
1: Inderdaad.
0: Dat is wel, ja.
1: Ik kom meteen met een oplossing voor het probleem.
0: Ja, je hebt nu al een oplossing?
1: Ik heb nu al een oplossing.
0: Oh, dan wil ik die. Oké. Dan wil ik die zo meteen van je weten.
1: Dan hou ik hem nog even voor.
0: Oh, ik ben benieuwd. Ik wist dat jij hier een oplossing voor zou
1: komt
0: hebben.
1: Komt goed.
0: Oké, gaan we doen.
1: Yes.
0: Gaan we eerst even springen. Even die frustratie eruit. Vervelende Pozzolo.

0: stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is drukker dan normaal op de weg. Vooral door werkzaamheden, veel vertraging voor het verkeer. Maar ook een aantal incidenten. Bijvoorbeeld een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Dat gebeurde op knooppunt Prins Klausplein. Daar is de linkerrijstrook dicht tot 6 uur vanavond. Er staat ondertussen 10 kilometer file met een half uur vertraging. Een ongeluk houdt de rechterrijstrook van de A7 dicht vanuit Hoorn naar Den Oever. Half uur vertraging bij Wieringerwerf. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij afrit Oosterbeek. Daar stond een auto in brand. 9 kilometer file en een uur vertraging doordat er twee rijstroken dicht zijn. 3 kwartier vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Door 9 kilometer file tussen Zevenhuizen en Nootdorp. Daar is de rechterrijstrook dicht vanwege een onwelwording. Werkzaamheden op de A20, daardoor viel op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het Terbrechtseplein een half uur tijdsverlies. En 40 minuten vertraging op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom bij knooppunt Hellegatsplein. Vanaf Oud-Beijerland 12 kilometer file, dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten, het leukste fileprogramma van Nederland.

0: Redbone. Oh, lekker. Lekker hoor.
1: Lekker.
0: Lekker hoor. Hey, je hebt een oplossing. Die had je al vrij direct.
1: Nou ja, oplossingen komen bij mij. Ik heb altijd een oplossing.
0: Wat in dit geval... Nou, ja, nou, ja. Wat, eerst even het probleem weer eventjes erbij halen. Mocht je net ingeschakeld zijn. We hebben namelijk ik heb een probleem. Ben ik er tegengekomen. En dat probleem wordt nu zo meteen opgelost door Lonneke. Wat is er nou aan de hand? In het Italiaanse parlement is ruzie uitgebroken. Omdat een mannelijke... Ja, persoon weigerde om mevrouw te zeggen.
1: Ik en, zal, kort samenvat, gewoon een grote eikel.
0: Oh, nou, dat kijk. Ja, het zijn jouw woorden, maar het klopt wel hoor, wat
1: ja,
0: je zegt.
1: Zo voel ik
0: want,
1: het een beetje.
0: Zullen we nog één keertje laten horen wat hij deed?
1: Ja.
2: Grazie, collega deputata Pozzolo, prosegua.
0: Nou, je moet mevrouw aanspreken, dat zegt ze.
3: Ci divertiamo tutti e due.
1: Denk je niet meer terug?
3: Il termine istituzionale.
0: En dan?
1: Val ik zelf wel.
3: Un deputato che usa i termini istituzionali.
1: En dat is gewoon een

0: Dan gaan wij ervoor zorgen dat die bij meneer Emmanuel Pazzoni dat
1: kom
0: ook als een pasta gerecht.
1: Persoonlijk omdoen, geen probleem.
0: Ja, kom hem persoonlijk omdoen. Hey, en als hij hem dan eenmaal op heeft...
1: Luisteren naar de baas.
0: Luisteren naar de baas. Maar er blijft dan maar nog één vraag over eigenlijk. Ja, dat is een hele belangrijke vraag op het moment dat hij dat bandje eenmaal om heeft.
2: Who let the dogs out?

0: Heb je die mama appelsap van deze wel eens gehoord?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nou oké, ik versta toch altijd, ik heb nog koffie. Oploskoffie. Let op. Komt-ie.
1: Ja, ik hoor hem ook.
0: Nou kijk, weet je dat ook weer. Goed. Hoe let the dog out, naar aanleiding van die hond uit het Italiaanse parlement, die een vrouwelijke collega niet serieus wilde nemen. Of misschien dat wel, maar niet. Nou goed.
1: Het was gewoon een eikel.
0: Ja, het was gewoon een eikel. Enorme hond. Jongen. Maar wij zijn daar voor haar. Zeker. Met een schokhalsband voor hem.
1: Ja.
0: Top idee.
1: In het gereel, hoppa.
0: Hé, er komt trouwens een artiest met een comeback. Echt, die je niet verwacht.
1: Mm-hmm. Nee, ik heb hem gezien. Ik ken hem.
0: Stel je zo meer.

0: My Universe, samenwerking tussen Coldplay en BTS. Die groep waar Daniek zo'n ontzettende fan van is. Nou, het is ook wel lekkere muziek, dus op zich snap ik het dan ook wel weer.
1: Ja.
0: Het is 2018. We gaan even terug in de tijd. 8 jaar geleden.
1: Ja.
0: Elton John, die start daar zijn Farewell Yellow Brick Road Tour. Het is, sowieso later gaat dat, breekt het alle records. Het is de eerste tour die de grens van $900 miljoen aan inkomsten doorbreekt. Ja, dat is niet
1: geld, hè,
0: normaal. Het is ook het afscheidstournee van Elton John. Maar het is 2018. De wereld wist toen nog niet dat ruim anderhalf jaar later de hele wereld plat zou gaan liggen. 2 jaar later moet ik zeggen, begin 2020, lag ineens de hele wereld plat. Helaas, door die coronapandemie konden ook heel veel concerten niet doorgaan. Waaronder in Latijns-Amerika. Nou, dat was destijds enorm verdrietig. Mensen waren enorm teleurgesteld. Hun hel zou daar toch naartoe komen. Nee, helaas. Hij moest noodgedwongen daar niet heen. Hij kon daar niet heen. Maar, gelukkig. Is Elton John de beroerdste niet?
1: En er is nieuws.
0: Er is nieuws. Ja, hij heeft namelijk net bekendgemaakt dat de beste man toch nog naar Mexico zal afreizen.
1: Geweldig.
0: Ja, dat is toch fantastisch. Op 2 en 3 oktober dit jaar staat hij daar in het Aztekenstadion. Wat je misschien ook wel kent van het WK. Maar hij staat daar in Mexico-stad en ja, iedereen is natuurlijk helemaal blij. Tenminste, de fans van Elton John. Ben jij een beetje fan van Elton John?
1: Fan? Nou ja, hij heeft wel hele leuke nummers. En het is natuurlijk wel een artiest waar ik groot mee ben geworden. Laat me er ook mee opgegroeid ben.
0: Ja, is het echt als kind kreeg je Elton John in je trommelvlies geboord?
1: Ja, nou, ik ga dadelijk over een iconisch nummer. Maar ik zit nu denk, je had ook dat nummer Nikita. Volgens mij is dat misschien een heel, voor mijn gevoel, hè? Ik was nog jong, wel een jaar op nummer 1 gestaan of zo. Maar goed, de belangrijkste was natuurlijk het nummer Candle in the Wind.
0: Oh, ja.
1: Net over, hè? Dat was ook een heel groot gebeuren.
0: Ja, want ik was -1 toen dat nummer uitkwam. Of misschien 0. Maar vertel even, neem ons mee.
1: De dag dat prinses Diana overleed, stond toen de hele wereld op zijn kop. Iedereen was in rouw. Het is eigenlijk net als met de Twin Towers. Ik weet ook gewoon nog waar ik was toen dat nieuws naar buiten kwam. Het was natuurlijk heel triest. Opgejaagd worden door de pers en daardoor het leven laten. Dus dat gaf natuurlijk heel veel discussie. Het was een geliefd persoon, dus heel veel mensen waren daar heel verdrietig over. En toen kwam dat nummer van Elton John, Candle in the Wind.
0: Als een eerbetoon.
1: Ja, ja.
0: Diana Ross.
1: Ja. Dat was hij daarvoor.

0: dat is natuurlijk zo'n mooi nummer. Mensen die opletten, die hoorden dat ik nog niet helemaal uitgepraat was. Klopt. Maar ik dacht, nou, hij begint, daar kan ik niet overheen praten. Dus ik heb even gezwegen. En nou, dit was dus de oorspronkelijke versie. Maar die was dus inderdaad niet voor Prinses Diana, maar voor een andere grootheid, Marilyn Monroe.
1: Ja, ja, en, ja.
0: Dus we hebben niet. Dus een andere versie. Ik kende deze eigenlijk niet. Die wel Goodbye England's Rose is het, geloof ik. Officieel in ieder geval die voor Prinses Diana. Is wel iets anders. Is echt wat meer toegespitst op haar. Is ook iets meer emotie erin, lijkt me. Nou, ik maar vond het ook een mooie versie. Maar dat is een.
1: Zijn verschillende, ja. Dat wist ik dan weer niet.
0: Ja, nee, hij bestond al voor Marilyn Monroe. En toen is hij voor Prinses Diana herschreven of zo. Ja.
1: In 97. Ja. Ja, ik zie het hier ook staan.
0: Voor een volgende keer.
1: Nou, voor een volgende keer. Ja, want de volgende keer...
0: Santa Maria.
1: Het is alweer 6:00. Jongen.
0: Wel, ja.
1: We gaan lekker naar huis.
0: Ja, de tijd gaat altijd snel als het leuk is, hè?
1: Ja. Zeker waar. Ik vond het weer heel gezellig.
0: En
1: in onderweg naar huis zet ik zelf even Girl Power Radio op. Want ik heb gezien wat de playlist na 6:00 gaat doen. Ja, dan wil je daar natuurlijk wel. Daar wil je natuurlijk wel naar luisteren. Ik zie. Er komen wat nieuwere platen aan. We hebben dit uur vrij wat oudere platen gedraaid. Maar ben je van de nieuwere muziek zoals Harry Styles, Lady Gaga of Louis Tomlinson? Sia komt eraan. Oh, lekker uithalen. Ik denk ik hoop dat ik file heb. Want dan kan ik lekker blijven luisteren.
0: Moet je nog even melden hoe mensen dat kunnen luisteren naar auto of zo? Of als nu als dat niet doen? Of is dat...
1: Ja, ik heb een tip voor iedereen die dit nu hoort. Dan ben je goed bezig. Ik zou zeggen...
0: Nee, maar stel dat je naar de auto gaat of weet ik veel wat.
1: Oh, dan moet je even DAB of de app. DAB Plus kun je doen. En via de app kun je... Via Girlpower Radio app kun je gewoon...
0: Als je DAB Plus niet hebt, ja.
1: Ja, of via de website kan ook gewoon. Kun je aanzetten. En dan hoor je volgend uur enorm veel goede muziek. Dank, ja. Lon.
0: Dank
1: tot volgende week.
0: Tot volgende week. Ja. Maar waarom zeg je niet tot volgende week? Tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De NAVO-landen hebben afgesproken Oekraïne ook in 2027 financieel te blijven steunen. Na 70 miljard euro dit jaar komt volgend jaar opnieuw minstens hetzelfde bedrag beschikbaar. De Verenigde Staten doen niet mee aan de steun. De afspraak is vastgelegd in de slotverklaring van de NAVO-top in Ankara. De Raad van State oordeelt dat de minister van Asiel en Migratie verblijfsvergunningen mag intrekken als een asielverhaal is verzonnen. De uitspraak volgt op een zaak rond een veroordeelde juridisch adviseur die tegen betaling valse asielverhalen verkocht. De minister moet daarna wel opnieuw beoordelen of iemand alsnog recht heeft op asiel. Bij een aanval op een middelbare school in de Duitse deelstaat Beieren zijn meerdere mensen gewond geraakt. 4 zouden zwaar gewond zijn. Het incident gebeurde op het Welfen-gymnasium in Schongau. Het is nog onduidelijk of er sprake was van een schietpartij of steekpartij. De politie heeft een verdachte aangehouden. Over het motief is nog niets bekend. Een poging van Apple om onder strengere Europese techregels uit te komen is mislukt. Het gerecht van de Europese Unie bevestigt dat Apple een poortwachter is voor de App Store en het besturingssysteem van Apple. Daardoor blijft het bedrijf onder de regels van de wet op digitale markten vallen. Apple kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. En dan het weer. Vanavond nog lange tijd zonnig. Later vanavond vanuit het noordwesten meer bewolking. Er kan dan ook mist voorkomen. De zwakke wind komt uit het noorden en de minimumtemperatuur ligt tussen 13 en 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Een vrijwillige brandweerman is omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand in Frankrijk. In de rest van het land is de brandweer nog druk bezig met het blussen. Spanje kampt met bosbranden en een hittegolf. In delen van Catalonië en Valencia geldt vandaag de hoogste waarschuwing voor hitte. De NAVO gaat de energieinfrastructuur van het bondgenootschap versterken. Dat meldt secretaris-generaal Mark Rutte vandaag. Er wordt zeker 27 miljard euro vrijgemaakt om de bestaande faciliteiten te moderniseren. Maar ook om nieuwe pijpleidingen aan te leggen naar het oosten. Rutte noemt het een historische stap. Oud-staatssecretaris Mona Keizer vond al lang voordat ze in september 2021 uit het kabinet werd gezet dat de maatregelen tegen het coronavirus veel te ver gingen. Zij noemde in een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona met name de beperking die eind 2020 werd gesteld aan het aantal aanwezigen bij uitvaarten. Het Franse Hof van Cassatie zegt de zaak van de radicaal-rechtse politica Marine Le Pen uiterlijk begin april te kunnen behandelen. Gisteren werd Le Pen in hoger beroep veroordeeld voor het verduisteren van EU-geld. Maar nog dezelfde dag maakte ze bekend in cassatie te gaan en alsnog deel te nemen aan de verkiezingen. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee.
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer

0: Nieuws, ik ben Marcel van Meer. Veel instanties die zich bezighouden met de veiligheid van kinderen en gezinnen gaan meer met elkaar samenwerken. Op die manier moeten kinderen in een onveilige situatie beter geholpen kunnen worden. Over de intensievere samenwerking zijn afspraken gemaakt door onder andere jeugdzorginstellingen, Veilig Thuis, gemeente en de Rijksoverheid. Israël gaat zich waarschijnlijk terugtrekken uit bezet gebied in het zuiden van Libanon. Dat zei de Amerikaanse president Trump in een persconferentie die volgde op de NAVO-top in Ankara. De president gaf aan dit met de Israëlische premier Netanyahu te hebben besproken. Een vrijwillige brandweerman is omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand in Frankrijk. In de rest van het land is de brandweer nog druk bezig met het blussen. Spanje kampt met bosbranden en een hittegolf. In delen van Catalonië en Valencia geldt vandaag de hoogste waarschuwing voor hitte. De NAVO gaat de energieinfrastructuur van het bondgenootschap versterken. Dat meldt secretaris-generaal Mark Rutte vandaag. Er wordt zeker 27 miljard euro vrijgemaakt om de bestaande faciliteiten te moderniseren. Maar ook om nieuwe pijpleidingen aan te leggen naar het oosten. Rutte noemt het een historische stap. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Bij ons staat jouw favoriete muziek altijd klaar. Deze ken je vast wel.
1: Power. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De Rijksoverheid zet de komende tijd geen onomkeerbare stappen in het traject om afspraken te maken met Tata Steel om te verduurzamen in ruil voor overheidssubsidies. Dat schrijven de betrokken politici in een Kamerbrief nadat blijkt dat het OM de staalfabrikant strafrechtelijk gaat vervolgen vanwege luchtvervuiling. De Amerikaanse president Trump heeft de NAVO-top een groot succes genoemd, ondanks de stevige kritiek die hij vooraf uitte op veel van de aanwezige bondgenoten. Trump zei tijdens de persconferentie na afloop van de vergadering met alle regeringsleiders dat hij een geweldige tijd heeft gehad in Ankara. Veel instanties die zich bezighouden met de veiligheid van kinderen en gezinnen gaan meer met elkaar samenwerken. Op die manier moeten kinderen in een onveilige situatie beter geholpen kunnen worden. Over de intensievere samenwerking zijn afspraken gemaakt door onder andere jeugdzorginstellingen, Veilig Thuis, gemeente en de Rijksoverheid. Een vrijwillige brandweerman is omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand in Frankrijk. In de rest van het land is de brandweer nog druk bezig met het blussen. Spanje kampt met bosbranden en een hittegolf. In delen van Catalonië en Valencia geldt vandaag de hoogste waarschuwing voor hitte. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat melden staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. Rusland heeft de export van diesel verboden om binnenlandse tekorten te voorkomen na Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Moskou stelde eerder al beperkingen in op de export van benzine en kerosine om dezelfde reden. Het exportverbod kan voor verdere druk zorgen op de brandstofmarkt in de wereld. Die markt heeft al veel last van de oorlog in het Midden-Oosten. De Rijksoverheid zet de komende tijd geen onomkeerbare stappen in het traject om afspraken te maken met Tata Steel om te verduurzamen in ruil voor overheidssubsidies. Dat schrijven de betrokken politici in een Kamerbrief nadat blijkt dat het OM de staalfabrikant strafrechtelijk gaat vervolgen vanwege luchtvervuiling. De Amerikaanse president Trump heeft de NAVO-top een groot succes genoemd, ondanks de stevige kritiek die hij vooraf uitte op veel van de aanwezige bondgenoten. Trump zei tijdens de persconferentie na afloop van de vergadering met alle regeringsleiders dat hij een geweldige tijd heeft gehad in Ankara. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Inwoners van de Eimond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat melden staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. Rusland heeft de export van diesel verboden om binnenlandse tekorten te voorkomen na Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Moskou stelde eerder al beperkingen in op de export van benzine en kerosine om dezelfde reden. Het exportverbod kan voor verdere druk zorgen op de brandstofmarkt in de wereld. Die markt heeft alweer last van de oorlog in het Midden-Oosten. De Rijksoverheid zet de komende tijd geen onomkeerbare stappen in het traject om afspraken te maken met Tata Steel om te verduurzamen in ruil voor overheidssubsidies. Dat schrijven de betrokken politici in een Kamerbrief nadat blijkt dat het OM de staalfabrikant strafrechtelijk gaat vervolgen vanwege luchtvervuiling. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

Ever Number 3. Op de powerplaat van de week.

0: is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de IJmond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat melden staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. Rusland heeft de export van diesel verboden om binnenlandse tekorten te voorkomen na Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Moskou stelde eerder al beperkingen in op de export van benzine en kerosine om dezelfde reden. Het exportverbod kan voor verdere druk zorgen op de brandstofmarkt in de wereld. Die markt heeft al veel last van de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
2: Hello, it's Ray here. Please get nice and comfortable and lock your phones, because the story is about to begin. Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men. Name is irrelevant, height is irrelevant. He was 1 out of 10, I wish that I knew it then. I'm still recovering.

0: is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de IJmond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat melden staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. Rusland heeft de export van diesel verboden om binnenlandse tekorten te voorkomen na Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Moskou stelde eerder al beperkingen in op de export van benzine en kerosine om dezelfde reden. Het exportverbod kan voor verdere druk zorgen op de brandstofmarkt in de wereld. Die markt heeft al veel last van de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de IJmond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat melden staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. Rusland heeft de export van diesel verboden om binnenlandse tekorten te voorkomen na Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Moskou stelde eerder al beperkingen in op de export van benzine en kerosine om dezelfde reden. Het exportverbod kan voor verdere druk zorgen op de brandstofmarkt in de wereld. Die markt heeft al veel last van de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.